0: हर काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735232047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Pekman, ziet in de stakingen van rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot €981 miljoen. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot €412 miljoen. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Dit is Vahon Hindustani Radio.
7: सा जाइए आप कहाँ जाइए सितार कोफर सुरमणि अग्निवर्मा के धुन पर यहाँ सुनेंगे

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het VAHON Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Spekman, ziet in de stakingen van Rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot 981 miljoen euro. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot 412 miljoen euro. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden.
1: En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

0: लाएगा दिल का चैन।
1: हर एक काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Ramsoef.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Pekman, ziet in de stakingen van rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot €981 miljoen. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot €412 miljoen. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Spekman, ziet in de stakingen van de Rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot 981 miljoen euro. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot 412 miljoen euro. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536522447 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-3652.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Chanti, goedemiddag dames en heren. Luisteraars, op deze mooie maandagmiddag van 20 april 2026. Ik hoop dat u een mooi weekend achter de rug heeft. U begint de nieuwe week weer volaan en hier is het nieuwsoverzicht. Strafzaak Luciano Santocchi wordt op 2 juni aanstaande voortgezet. En de opmerking van Luciano erbij, wij gaan het OM een les leren. Zodat hij het goed bericht luidt. De strafzaak tegen Luciano Santocchi van 34 jaar oud wordt op dinsdag 2 juni voortgezet in Suriname. Op sociale media roept Luciano mensen op om de zitting in grote getale bij te wonen. Wij gaan het OM een les leren, namelijk het niet meer inmengen in een verstoren van een politiek gesprek, debat, interview, discussie, toespraak, online politieke discussie enzovoort. Al dus de verdachte Luciano Santocchi. Luciano zei vorige week nog steeds niet te begrijpen waarom hij op 3 maart bij aankomst op luchthaven Zanderij door de politie werd aangehouden en op 18 maart werd vrijgelaten. Hij uitte stevige kritiek op het optreden van de autoriteiten en spreekt van schending van zijn rechten. Nog steeds snap ik niet waarom ik opgepakt was en 2 weken vastgezeten heb, aldus Santocchi. Hij stelde dat hij bij aankomst op de Johan Adolf Pengel International Luchthaven uit het vliegtuig werd gehaald en geen gelegenheid kreeg om zijn familie te informeren. Ik mocht bij aankomst niet aan mijn telefoon gaan en mijn familie niet bellen. Volgens Santocchi werd hij vervolgens in de boeien gevraagd en zonder duidelijke reden afgevoerd naar het politiebureau Münder. Naar eigen zeggen mocht hij daar geen advocaat of familie bellen en werd hij constant geïntimideerd door agenten. Verder stelde hij dat hij de wachtwoorden van zijn laptop en telefoons moest afstaan aan de agenten van digitale recherche. De kwestie zou verband houden met uitspraken die Luciano deed in een radio-interview waar hij kritiek uitte op het functioneren van het Surinaamse Openbaar Ministerie OM en zijn vader, wijlen oud-president Chandrika Prasad Santocchi. Hij beschuldigde zijn vader ook van een opdrachtgeversrol. Is mijn mening de reden dat ik als terrorist uit het vliegtuig gehaald werd, vroeg hij zich af. Luciano stelde verder dat hij onterecht had vastgezeten en wees erop dat volgens hem voor smaad en laster geen inverzekeringstelling mogelijk is volgens het wetboek van strafrecht. Ook verdachte heeft rechten en al mijn rechten zijn geschonden, meende Luciano. Daarnaast zei hij dat zijn persoonlijke eigendommen nog niet waren teruggegeven. Ik wil mijn paspoort terug, mijn laptop en mijn 3 telefoons, benadrukte hij. De zaak ligt volgens hem bij een officier van justitie van het OM. Santocchi noemde de gang van zaken onbehoorlijk bestuur en gaf aan juridische stappen waaronder een kort geding te ondernemen als zijn bezittingen niet zouden worden teruggegeven. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

naar een vluchtgevaarlijke man uit Wanica wegens oplichting en verduistering. De politie in Suriname heeft de opsporing gelast van de 40-jarige Kishen Radish Michael Johan, die wordt verdacht van oplichting en verduistering. De man, geboren in Paramaribo en woonachtig aan de Toeliveau Middenweg in Wanica, geldt volgens de autoriteiten als vluchtgevaarlijk. Met die kwalificatie krijgt de zaak direct extra gewicht. De procureur-generaal bij het Hof van Justitie heeft daarom officieel opdracht gegeven tot zijn opsporing, aanhouding en voorgeleiding. Daarmee wordt duidelijk dat de politie hem met spoed wil lokaliseren. Volgens de verstrekte signalementgegevens gaat het om een man van Hindoestaanse afkomst met een bruine huidskleur, kortgeknipt zwart sluik haar en een mollig postuur. De verdenkingen tegen Johan betreffen twee strafbare feiten die vaak gepaard gaan met financieel nadeel voor slachtoffers, oplichting en verduistering. Over de precieze omstandigheden van de zaak heeft de politie vooralsnog geen nadere details vrijgegeven. Maar de oproep aan het publiek wijst erop dat de autoriteiten rekenen op informatie van buitenaf om de verdachte te kunnen oppakken. De politie roept personen die weten waar Johan zich bevindt of die andere bruikbare informatie hebben op om direct contact op te nemen met Recherche Regio Midden via telefoonnummer 582050. Het Command Center via 115 of de dichtbijzijnde politiepost. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Simons zegt, als je nu belastingschijven een beetje omhoog trekt, dan heb je echt niets gedaan. Het verder optrekken van de belastingschijven zal volgens president Jennifer Simons voor velen weinig voordelen opleveren. De belastingschijven waren al aardig omhoog getrokken. We hebben ook daarover gesproken met de minister van Financiën. Als je nu de belastingschijven een beetje omhoog trekt, dan heb je echt niets gedaan. De mensen betalen beneden de 9000 SD geen belasting en daarna begint het met 8%, 15% enzovoort. Dus als je bijvoorbeeld $13.000 SD verdient, dan betaal je eigenlijk ook bijna geen belasting. Dus als ik die belasting zet op 12.000 SD, dan is dat verschil weinig voor die mensen, zei de president zondag in het programma Wel Ingerichte Kringen op ABC Radio. Volgens het staatshoofd zouden de belastingschijven daarom tenminste naar 15.000 SD moeten worden opgetrokken. Echter heeft de regering wat dit betreft volgens haar nog geen besluit genomen, maar is zij dit nog aan het uitrekenen. Vicepresident Gregory Rusland zei nog op 22 maart jongstleden in hetzelfde programma dat de Raad van Ministers vergadering goedkeuring heeft gegeven voor het verder optrekken van de belastingschijven. Volgens de tweede man van het land zullen hiermee naast landsdienaren ook de mensen in de particuliere sector worden tegemoetgekomen. De belastingvrije som is voor de laatste keer onder de regering van Tokie Brunswijk per 1 januari 2024 verhoogd van 7.500 naar 9.000 SD per maand. President Simons stelt dat er steeds wordt overlegd om te kijken hoe de samenleving door de financiële effecten van de oorlog in het Midden-Oosten kan worden tegemoetgekomen. Een van de zaken die wel hoger gesubsidieerd zal worden is het particulier vervoer. Helaas is er een probleem waarbij er ook bussen en boten zijn die niet rijden of varen, maar wel subsidiegeld ontvangen. Haar voorstel is dat al deze bussen en boten over een GPS moeten beschikken. We overleggen steeds. We hebben de ambtenaren en leerkrachten een beetje overbrugging gegeven, maar er zijn ook andere mensen. Dus je kijkt daarnaar. Wat is het minimumloon? Als je het minimumloon omhoog haalt, wat gebeurt er dan met de inflatie? Maar aan de andere kant, als er inflatie is, dan moeten de mensen met minimumlonen iets meer gaan verdienen. Dit zijn allemaal afwegingen die worden gemaakt met een breed team, aldus de president. Tot zover een bericht uit Waterkant.

politie zoekt twee Chinese verdachten in een ernstige brand- en ontploffingszaak. De politie in Suriname is op zoek naar twee Chinese mannen die worden verdacht van meerdere zware strafbare feiten, waaronder brandstichting en het veroorzaken van ontploffingen. Het gaat om Yang Ning van 30 jaar, van wie het adres onbekend is, en Huan Ying, 56 jaar, ook bekend onder de alias Wang, die volgens de Surinaamse politie woonachtig is aan de Anton Dachterweg in Paramaribo. Beide verdachten worden in verband gebracht met een reeks ernstige feiten. De verdenkingen richten zich in de eerste plaats op het veroorzaken van brand of ontploffing, het medeplegen en medeplichtig zijn daaraan, daadwerkelijke brandstichting, ontploffing door schuld en betrokkenheid bij brand in bredere zin. Deze feiten vormen de kern van het lopende onderzoek. Daarnaast wordt het duo ook gelinkt aan milieudelicten. Zo zouden zij zich schuldig hebben gemaakt aan opzettelijke en wederrechtelijke milieuverontreiniging, al dan niet in samenwerking met anderen. In het geval van Huang Ying gaan de verdenkingen nog verder en omvatten deze onder meer pogingen tot moord, doodslag en zware mishandeling. De opsporing van beide mannen is officieel gelast door de procureur-generaal bij het Hof van Justitie. De politie roept de samenleving op om alert te zijn en informatie over de verblijfplaats van de verdachten te delen. En ieder die informatie kan verstrekken wordt verzocht contact op te nemen

president Simons vanaf maart tot nu ongeveer 164 miljoen SD aan inkomsten gederfd door price cap op brandstof. Volgens president Jennifer Simons heeft de regering van Suriname zin het instellen van een prijsplafond, price cap, voor brandstof in totaal ongeveer 164 miljoen SD aan inkomsten misgelopen. De geschatte derving is ongeveer vanaf maart tot nu ongeveer 164 miljoen SD, zei het staatshoofd zondag in het programma Wellicht Kringen op ABC. De brandstofprijzen zijn voorlopig nog vastgesteld op 53,27 SD voor diesel en 48,32 SD voor unleaded. Simons voerde aan dat de regering bij de start van de oorlog geen maatregelen heeft getroffen en de eerste verhogingen toen normaal voortgang heeft laten vinden. Uiteindelijk kreeg zij, Simons, het staatshoofd dus, van een oliemaatschappij te horen dat de prijs binnen 10 dagen richting 60 SD per liter zou gaan. Binnen 10 dagen, geen enkele economie kan die schok verwerken. We hebben toen besloten te cappen omdat we de inflatoren effecten op zo'n kort niet goed zouden kunnen voorspellen. En we moesten de economie die schok besparen, stelde Simons. Volgens het staatshoofd is er rekening mee gehouden dat als er gekke dingen in de oorlog gebeuren, het land samen met het land met meer te maken zal hebben dan alleen een brandstofprijsstijging. De bedoeling was daarom om deze cap ongeveer 2 maanden te hanteren. Helaas is de situatie in de straat van Hormuz nog niet veranderd. Over een week zijn er daarom weer gesprekken met diverse instanties om hun inzicht te horen. We hebben de ministers de tijd gegeven om die dingen die toch op orde moeten komen voordat er eventueel een stap kan worden gemaakt naar selectief cappen, want je wil de productiesector toch wel besparen. Dus de cap zal waarschijnlijk op zijn minst een maand of 2 nodig zijn en dan kijken we hoe het gaat. Al dus, we hadden even goede hoop dat het was gestopt, maar nu is het niet gestopt. De straat van Hormuz is nog steeds dicht. Wij analyseren verder met de verschillende instanties, aldus de Surinaamse president.

Pfizer zegt ingrijpen GBB eerste stap, maar volledige transparantie blijft nodig. NDP-fractieleider Rabin Parmisser noemt het ingrijpen van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer GBB met de gronduitgifte rond Apura een eerste stap, maar benadrukt dat volledige transparantie nog ontbreekt. Parmisser heeft eerder in de Nationale Assemblée alarm geslagen over grootschalige gronduitgiftes waarmee honderden hectares aan particulieren zijn toegewezen. Parmisser riep de minister destijds op om deze uitgiftes binnen korte tijd terug te draaien, omdat volgens hem, Parmisser, sprake was van onrechtmatige procedures. De politicus zegt in gesprek met Star News dat alle grond die ten onrechte is uitgegeven moet terugkeren in de boezem van de staat. Hij verwijst daarbij niet alleen naar percelen tussen Nikeri en Apura, maar ook naar eilanden die zijn uitgegeven in het quarantainegebied en in het Stuurmeer. Daarnaast vraagt Parmisser aandacht voor landbouwgronden en proeftuinen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij LVV die in de periode 2020 tot 2025 zouden zijn uitgegeven. Volgens Parmisser moeten ook deze gronden opnieuw in staatsbeheer worden gebracht omdat ze bedoeld waren voor algemeen nut. Hoewel Parmisser aangeeft tevreden te zijn dat minister Stanley Surapawiro stappen heeft gezet naar aanleiding van zijn eerdere oproep, benadrukt hij dat het proces nog niet is afgerond. Hij, Parmisser, dringt aan op een volledig overzicht van alle uitgegeven gronden en de maatregelen die inmiddels zijn genomen. Dit is pas de eerste stap. We moeten precies weten wat is teruggebracht en wat nog moet gebeuren, aldus Parmisser. Het ministerie van GBB maakte eerder bekend dat meerdere bereidverklaringen voor percelen langs de weg naar Apura worden ingetrokken en dat een perceel, de salt drain, opnieuw juridisch wordt

Alain, nieuwe voorzitter Surinaamse Libanese Vereniging. Inzet op vernieuwing en groei. De Surinaamse Libanese Vereniging SLV heeft een nieuw bestuur gekozen met George Saleh als voorzitter. De verkiezing van zaterdag plaats. Na Saleh bestaat het nieuwe bestuur uit Daniel Nuchaya, George Franchi, Egina Brahim, Giselle Helou, Munira Issa en Emily Issa. In zijn eerste toespraak sprak Saleh van een grote eer en verantwoordelijkheid en dankte hij de leden voor het gestelde vertrouwen. Hij benadrukte dat de vereniging ondanks haar sterke traditie en hechte gemeenschap moet blijven vernieuwen om toekomstgericht te blijven. Een van de belangrijkste speerpunten van het nieuwe bestuur is het moderniseren van de statuten, zodat de organisatie transparanter en efficiënter kan functioneren. Daarnaast wil het bestuur de activiteiten uitbreiden met meer culturele en sociale avonden, voor zowel jong als oud. Bestaande activiteiten zoals Family Day, Men Cookout, Maria Dag en de Hafli blijven behouden als vaste onderdelen van de jaaragenda. Als nieuwe onderdelen van de jaaragenda aangevuld met nieuwe initiatieven. Verder legt het bestuur nadruk op het behoud en de overdracht van de Libanese cultuur, waaronder tradities, keuken en waarden als gastvrijheid en sterke familiebanden. Ook wordt gewerkt aan een betere administratie en het versterken van het netwerk, onder meer door het introduceren van vrienden van de SLV. Saleh riep de leden op tot betrokkenheid en samenwerking om de vereniging verder te versterken en toekomstbestendig te maken. De SLV is in 1996 opgericht en bestaat uit 30 jaar vriendschap en vrienden. Tot zover een bericht uit Star News.

crisis bij Kanawaima. Beschuldigingen van belangenverstrengeling en machtsstrijd. Bij de Kanawaima Management Company, de CMC, dreigt een bestaand conflict tussen de directie en de nieuwe raad van commissarissen, RVC, verder te escaleren. Terminal manager Leslie Daniel vraagt in een brief aan minister Raymond Landveld van Transport, Communication en Toerisme om snel en de zin luidt, terminal manager Leslie Daniel vraagt in een brief aan minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme om snel en indringend in te grijpen. In zijn brief beschuldigt Leslie Daniel hij de raad van commissarissen ervan structureel haar toezichthoudende rol te overschrijden en zich te mengen in dagelijkse leiding van het bedrijf. Uit documentatie waarover staan nu is beschikt, blijkt nieuwe raad van commissarissen inderdaad uitvoerende handelingen verricht die volgens Daniel niet onder haar toezichthoudende taken vallen. Het gaat onder meer om investeringsbeslissingen, personeels aannames en operationele uitgaven, wat het conflict verder op scherp zet. Zijn aanwijzingen dat mogelijk sprake is van belangenverstrengeling binnen de raad. Daarbij wordt onder meer gewezen naar de president-commissaris Regionaal Friese. Deze bevindingen worden bevestigd door de vakbond bij het staatsbedrijf onder leiding van Dijnen Dwarka. De bond geeft aan op korte hoogte op de hoogte te zijn van de handelingen, maar heeft nog geen besluit genomen over eventuele acties. Maandag zal het bestuur zich hierover beraden. Tot zover een bericht uit Star News.

Het bericht gaat verder. Volgens de beschikbare documentatie zijn diensten uitbesteed aan bedrijven die gelieerd zouden zijn aan de president-commissaris. Deze bedrijven actief in inkoop en reparaties staan momenteel op naam van zijn echtgenote, terwijl Vriezen in het verleden zelf eigenaar zou zijn geweest. Daarnaast zijn er facturen aangetroffen waarbij inkopen bij één bedrijf lijken te zijn gedaan, terwijl declaraties tegen hogere bedragen worden ingediend via bedrijven die aan Vriezen gelieerd zouden zijn. Ook zijn er documenten waaruit blijkt dat appartementen zijn verhuurd aan een lid van de Raad van Commissarissen, terwijl het gebouw eigendom is van de zoon van een andere RVC-lid. Wat een rommeltje. Toegankelijk tegelijkertijd blijkt dat de Raad van Commissarissen Daniel liever ziet vertrekken. Volgens de Raad zal hij zich onvoldoende inzetten voor het staatsbedrijf, dat al geruime tijd kampt met ernstige financiële tekorten, terwijl de inkomsten aanzienlijk zijn. De terminal manager wordt ervan beschuldigd dat hij tegen een hoog salaris zijn functie bekleedt, maar daar zijn onvoldoende prestaties tegenover geld. Even kijken, het nieuws gaat verder. De combinatie van bestuurlijke spanningen en mogelijke integriteitskwestie zet de situatie binnen CMC verder onder druk. In zijn brief roept Daniel de minister op om in te grijpen en maatregelen te treffen tegen het functioneren van de Raad van Commissarissen. Tot zover een bericht uit Staatnieuws.

Familie Ramdat Missier verontwaardigd over die staat borstbeeld en vraagt om snel ingrijpen. De familie van Weilen, oud-president Lajmi Persat Frederik Fred Ramdat Missier, heeft haar diepe verontwaardiging uitgesproken over de diefstal van zijn borstbeeld aan de Grote Kombiweg. In een brief van president Jennifer Simons roept de familie op tot snel en doortastend optreden van de autoriteiten. Het borstbeeld, vervaardigd door kunstenaar Erwin de Vries, werd in het weekend van 11 op 12 april van de sokkel losgerukt en meegenomen. De politie is inmiddels op onderzoek gestart. Volgens de familie gaat het niet alleen om de diefstal van een kunstwerk, maar om een ernstige aantasting van de waardigheid van een voormalig staatshoofd van, de Republiek Suriname zelf. Het beeld wordt gezien als een belangrijk symbool van constitutionele verantwoordelijkheid, rechtsstatelijkheid en nationale continuïteit. De familie maakt zich daarnaast zorgen over een bredere trend van diefstal van nationale monumenten in de binnenstad van Paramaribo. Dit vormt volgens hen een aantasting van het cultureel erfgoed en het collectieve geheugen van het land. In de brief wordt de regering opgeroepen om alles in het werk te stellen om het borstbeeld zo snel mogelijk terug te vinden, terug te plaatsen en de verantwoordelijken op te sporen en te berechten. De familie spreekt de verwachting uit dat de autoriteiten deze zaak bij hoogste prioriteit zullen behandelen. Tot zover bericht uit Star News.

Erdin zegt, zonder kansen voor jongeren groeit wereldwijde instabiliteit. Assembleelid Aziz Gaerdin, fractieleider van de VAP, heeft tijdens de 152e algemene vergadering en een bijeenkomst van de High Level Advisory Group HLAG van de Internationale Parlementaire Unie, de IPU, opgeroepen tot gerichte internationale actie voor jongeren en werkgelegenheid. Volgens Gaerdin vormen de huidige wereldwijde crisis, waaronder conflicten en economische instabiliteit, een directe bedreiging voor de toekomst van jongeren. Hij waarschuwde dat het gebrek aan duurzame en waardige banen leidt tot sociale spanningen, kwetsbaarheid en afnemend vertrouwen in instituties. Gaerdin pleit ervoor om in internationale besluitvorming expliciet de samenhang te erkennen tussen gewapende conflicten, economische ontwrichting en de groeiende werkloosheid onder de jongeren. Daarbij moet waardig werk centraal staan als fundament voor duurzame vrede, ondersteund door versterkte internationale samenwerking. Een generatie zonder toekomst is een risico dat de wereld zich simpelweg niet kan permitteren, stelde Gaerdin. Tijdens de HLAG-bijeenkomst ging hij verder in op de oorzaken van terrorisme en gewelddadig extremisme. Volgens hem, Gaerdin, zijn deze niet los te zien van economische ongelijkheid, sociale uitsluiting en een gebrek aan perspectief voor jongeren. Gaerdin benadrukte dat een uitsluitend repressieve aanpak tekort. Gaerdin riep op tot investeringen in sterke instituties, inclusieve ontwikkeling en economische kansen als structurele aanpak tegen radicalisering. Ook wees hij op de rol van de digitale platformen bij online extremisme en het belang van wetgeving die zowel veiligheid als fundamentele rechten waarborgt. Maar met zijn bijdrage pleit hij voor een geïntegreerde internationale waarborg. Met zijn bijdrage pleit hij voor een geïntegreerde internationale aanpak waarin veiligheid, ontwikkeling en rechtsstatelijkheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Tot zover een bericht uit Staat Nieuws.

En dat nu een gezonde stuk van de hand van Vincent Roep in Star News. En de titel van het stuk luidt, kijk, economisch herstel, maar geen verlichting voor de burger. Het ingezette economisch herstel van Suriname maskeert op papier een dieper probleem. Terwijl de macro-economische cijfers stabiliseren, blijft het dagelijks leven voor burgers en ondernemers onder zware druk staan. De politiek worstelt ondertussen met richting, eenheid en geloofwaardigheid. De cruciale vraag is momenteel niet of het beleid werkt, maar voor wie het eigenlijk wel werkt. Suriname bevindt zich in een paradoxale fase. De periode van IMF-toezicht is afgesloten en de fundamenten lijken steviger. Wisselkoersen stabiliseren en de begrotingsdiscipline is aangescherpt. Internationale instituten tonen voorzichtig vertrouwen, maar buiten de spreadsheets speelt zich een andere realiteit af. In de rij bij de supermarkt of bij het betalen van de energierekening is de vooruitgang nauwelijks voelbaar. Het is de realiteit dat van gevoelskloof een economie die volgens de grafieken op koers ligt, terwijl de burger de prijs betaalt. Juist in deze fase wordt duidelijk wat leiderschap werkelijk betekent. De bekende observatie dat een politicus denkt aan de volgende verkiezing en een staatsman of staatsvrouw aan de volgende generatie krijgt in Suriname een bijna tastbare betekenis. Want de huidige situatie vraagt om meer dan louter beheer. Het vraagt om richting, om moreel gezag en om de moed om verder te kijken dan de volgende begrotingsronde. De systeemcrisis die Suriname doormaakte met een ontspoorde staatsschuld en uitgeholde reserves maakte een stabilisatieprogramma noodzakelijk. Zonder deze ingrepen was de schade op lange termijn waarschijnlijk nog groter geweest. Maar stabilisatie is slechts het begin, geen eindpunt. Wat voor investeerders geldt als vooruitgang, vertaalt zich voor de burger niet automatisch in een beter leven. Voor hen zijn de indicatoren tastbaar in de vorm van hoge warmteprijzen en stijgende tarieven voor nutsvoorzieningen. Het afbouwen van subsidies heeft dus geen veiligheid van kunstmatig lage prijzen weggenomen zonder dat daar voldoende bescherming tegenover stond. Veel huishoudens kregen een directe klap in hun koopkracht. De burger viel in een gat, niet omdat hervormingen per definitie verkeerd zijn, maar omdat ze onvolledig zijn uitgevoerd. Economische stabiliteit is een technische prestatie, maar sociale rechtvaardigheid is een politieke keuze. Daar had het verschil gemaakt kunnen worden. Flankerend beleid had de kern van de aanpak moeten zijn. Geen generieke maatregelen, maar gerichte, geïndexeerde steun voor de meest kwetsbaren. Er is behoefte aan een belastingstelsel dat arbeid ontziet, zodat werkenden netto meer overhouden, terwijl sectoren met brede schouders zoals de informele houtsector en de gokindustrie effectiever worden belast. Tegelijkertijd ligt er een gemiste kans in de manier waarop naar de toekomst wordt gekeken. De offshore olie- en gassector wordt vaak gepresenteerd als de redding van de economie. Maar internationale ervaringen van Nigeria tot Angola laten zien dat grondstoffen rijkdom zonder sterke instituties kan leiden tot een enclave-economie waarin de opbrengsten nauwelijks doorwerken maar naar de rest van het land. Het risico is dat ook hier een eiland van rijkdom ontstaat, los van de dagelijkse realiteit van de bevolking. Suriname heeft stappen gezet met local content beleid, maar dit is nog onvoldoende afdwingbaar en concreet uitgewerkt om daadwerkelijk brede welvaart te garanderen. De verleiding om toekomstige offshore olieinkomsten te gebruiken voor snelle politieke winst is groot, zeker in een samenleving die al zo lang offers brengt. Maar duurzame vooruitgang vraagt om iets anders investeren in de fundamenten. Onderwijs dat jongeren voorbereidt op een veranderende economie. Zorg die toegankelijk en betaalbaar blijft. En een strategie voor economische diversificatie van ecotourisme en duurzame bosbouw tot het benutten van carbonkruid. De kernvraag is daarom niet of de huidige koers economisch verdedigbaar is, dat is zij. De vraag is of zij maatschappelijk rechtvaardig is, of de lasten en baten eerlijk worden verdeeld, of de offers van vandaag morgen ook worden teruggegeven. Want
Want uiteindelijk wordt leiderschap niet beoordeeld op macro-economische cijfers, maar op impact. Niet op wisselkoers van een specifieke dag, maar op de vraag of mensen weer perspectief ervaren in hun eigen leven. Of jongeren geloven dat ze in eigen land een toekomst kunnen opbouwen. Of werkloon zonder dat meerdere banen nodig zijn om rond te komen. Suriname heeft geen behoefte aan incidentele cadeautjes of politieke cosmetica. Dat heeft behoefte aan een richting, aan leiderschap dat de moed heeft om de waarheid te spreken over de lange weg vooruit, maar ook de integriteit bezit om de vruchten daarvan eerlijk te verdelen. De vraag is uiteindelijk niet of

naar de valutakoersen. Even kijken of ze al binnen zijn. Nou, dan ga ik eerst een ander bericht voorlezen. Zorgprofessional laat verstandelijk beperkte vrouw sorry zeggen tot een heftige video iets anders toont. Een begeleider van een gehandicapte instelling heeft een verstandelijk beperkte vrouw tegen de grond gewerkt en haar buik geslagen. Maandenlang hield hij vol dat de cliënte loog, waarna de vrouw haar excuses had aangeboden, tot de instelling beelden van de mishandeling zag. Ik kan mij dit niet herinneren. Het incident speelt zich afgelopen zomer af bij zorgorganisatie Zo Zijn in het Gelderse Willep. Een bewoner met een hechtingstoornis raakt overstuur over het tijdstip van het avondeten. De begeleider en een collega werken haar naar de grond om haar te fixeren. Ze begon te bonken, wilde mij bijten en spuugde daardoor, hebben we haar hoofd moeten vasthouden, verklaart de man later. Na de uitbarsting roept de vrouw dat ze in elkaar is geslagen. De begeleider ontkent dat direct daarna in een gedetailleerd incidentrapport. Hij schrijft dat de vrouw om zich heen sloeg. Ik probeerde haar arm vast te houden, maar schoot ervan af, waardoor ik met mijn hand op haar borst terecht kwam. Cliënten interpreteerden dat als slaan. De man laat het er niet bij zitten en beklaagt zich bij de gedragswetenschapper van de instelling. Hij kruipt in een slachtofferrol en is woedend dat de vrouw hem beticht van mishandeling. Ik eis dat er wel wat mee gedaan wordt, want dit kan echt niet, mailt hij. Hij claimt dat de vrouw, die hij ook zijn maatje noemt, een gevaar vormt voor zijn baan. Ik kreeg in ieder geval het gevoel dat in elk moment gelinched kan worden. De werkgever gelooft de ervaren kracht op zijn blauwe ogen. De cliënte wordt aangesproken op haar gedrag en moet nota bene sorry zeggen tegen de begeleider. 3 maanden lang lijkt de man hiermee weg te komen, tot Zo Zijn een tip krijgt over een rondzwervende video van de bewuste dag. Een recherchebureau roept de medewerker op het matje. Tijdens het verhoor liegt hij stug door. Ik weet 100% zeker dat ik geen fysiek geweld heb gebruikt. Ik heb niet gestompt. Dan laat de onderzoeker de originele beelden zien. Daarop is onomstotelijk vastgelegd hoe de man de vrouw op de grond tot 3 keer toe vol in haar buik slaat. Geconfronteerd met het harde bewijs, komt de man ineens met een ander verhaal aanzetten. Ik zie dat het anders is gegaan dan dat ik gisteren had verklaard. Ik snap het echt niet. Dit staat haaks tegenover mijn karakter. Zo Zijn tolereert het gedrag van de medewerker niet en ontslaat hem onmiddellijk op staande voet. De man pikt dat niet en stapt naar de rechter. Hij eist zijn baan terug of een vertrekpremie van tienduizenden euro's. Omdat hij de beelden niet meer kan ontkennen, gooit hij het in de rechtszaal over een andere boeg. Zo zou hij tijdens een schermutseling een back-out hebben gehad. De rechter maakt daar korte metten mee. Vlak na het incident kon de man immers nog een uiterst gedetailleerd verslag typen. Niet weet toen op een zogenaamd haperend geheugen. Dat hij al 16 jaar goed functioneerde en de baan veel voor hem betekende, weegt voor de rechter niet op tegen het ernstig geweld. Het ontslag blijft dan ook staan. Ook krijgt de man geen cent schadevergoeding uitgekeerd. Omdat Zo Zijn hem ook heeft gemeld bij de inspectie gezondheidszorg, is de kans ook groot dat hij nooit meer in de zorg aan de bak komt. Opmerking over, ja, dus tot zover een bericht uit het Algemeen Dagblad. Dat is toch vreselijk dat een zorgmedewerker

Dan de valutakoersen van vandaag maandag 20 april 2026. Ze zijn binnen 10 uur 's ochtends Suriname tijd, 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Als je een US dollar verkoopt of brengt naar de Centrale Bank van Suriname, krijg je 37,088 SAD voor terug. Dus de Charwan US dollar, Wanyanki dollar, Gonamama, Banyi Fusunang, dan krijg je 37,088 SAD voor terug. Als je een US dollar wil kopen, moet je 37,810 SAD neertellen. Dus de one buy one Yankee dollar, dan je moet bij 37,810 Suriname dollar. Als je een euro verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je 43,753 SAD voor terug. Als je een euro inlevert of verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je 43,753 SAD voor terug. Wil je echter een euro kopen, moet je 44,47 SAD neertellen. T1 bij 1 euro naar Mama Banyi, dan moet je ons bij 44,47 SAD. Makkelijk gezegd, 100 US dollars, 100 Yankee dollar kopen, kost je 3781 SAD. 100 euro kopen, kost je 4447 SAD. Dat waren de valutakoersen. Dan ga ik nu naar een uitsmijtertje, hoop ik te vinden. Ja, hier komt het. Indiaanse familie, ja. Indiaanse familie boekt voor 47.000 euro tickets, maar KLM weigert ze toegang tot vliegtuig. Politie staat onderzoek. De autoriteiten in India zijn een strafrechtelijk onderzoek gestart naar KLM. Aanleiding is een hoogoplopend conflict met een Indiaanse familie. Zij, de familie, kochten voor tienduizenden euro's aan business class tickets naar Peru, maar mochten het vliegtuig niet in. We nemen deze zaak zeer serieus, laat een woordvoerder van de KLM deze site weten. Het conflict speelde zich af in de zomer van 2024 op de luchthaven van de Indiaanse stad Bengaluru. De familie van anderhalf van J.S. Satish Kumar, bestuursvoorzitter van een medische instelling, had voor omgerekend 40.000 Britse pond, zo'n 47.000 euro, 8 retourtickets naar Peru geboekt voor een 14-daagse vakantie, schrijven Indiaanse media. Op de dag van vertrek weigerden medewerkers van KLM de familie toegang tot het vliegtuig. Ze zouden niet over de vereiste visa beschikken om Peru binnen te komen. Na uren wachten kreeg de familie tevens die toren dat ze niet mee mocht. KLM is verplicht zich te houden aan alle geldende reisvoorschriften, meldt een woordvoerder aan de Indiaanse krant The New Indian Express. Vragen van deze site daarover wil KLM niet beantwoorden. Verder, vader Satish Kumar bestrijdt de lezing van de KLM ten stelligste. Volgens de man maakte de luchtvaartmaatschappij een fout door de inreisregels verkeerd te interpreteren. Satish Kumar stelt dat Indiaanse staatsburgers wel degelijk zonder apart visum naar Peru mogen reizen, mits zij een geldig visum of een verblijfsvergunning hebben voor de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië of landen binnen de Schengenzone. Op de luchthaven ontstond vervolgens ruzie. De gestrande familie protesteerde hevig en dreigde met juridische stappen. Volgens Satish Kumar had dat direct gevolgen. KLM zou de familie na de confrontatie hebben gemarkeerd in de internationale systemen. Zo claimde de vader dat zijn zoon kort daarna in Singapore door de douane werd ondervraagd over een deportatie uit Peru, maar in dat land was hij door het incident met KLM nog nooit geweest. KLM wil een vraag hierover niet beantwoorden. De familie stapte naar de rechtbank in de Indiaanse staat Karnataka om het geld van de tickets terug te eisen. Met succes. De rechter heeft nu bepaald dat de autoriteiten een strafzaak moeten openen tegen de CEO en andere betrokken topbestuurders van KLM Royal Dutch Airlines. KLM laat in een reactie aan deze site weten dat het voorval te onderzoeken. Tijdens de reis van Bengaluru, India via Amsterdam naar Lima, Peru in juni 2024 heeft een groep van 8 passagiers ongemak ervaren, wat wij betreuren. We
We nemen deze zaak zeer serieus op en op dit moment onderzoeken wij de toedracht.

luchtvaartmaatschappij vanwege een vermeende weigering van toegang tot het vliegtuig. Een opmerking over, ja, dat is een artikel in een Indian Express, New Indian Express. Dat is een uitsmijtertje voor vandaag. Zover het nieuws van vandaag, maandag 20 april 2026. Ik had technische assistentie van Regis. Regis, dankjewel. Het ziet er mooi uit buiten. Ga naar Scheveningen, pak een terras en geniet van het weer. Ik zou zeggen, brava dinsdag, wimmit woensdag, dag.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Spekman, ziet in de stakingen van de Rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot 981 miljoen euro. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot 412 miljoen euro. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar

0: een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

Ja, beste luisteraars, het is alweer zondag en ook al 2 uur geweest, hè. Goedemiddag, Sunewale Sejino, namaskar, raam raam. Welkom, beste luisteraars, en wat fijn dat u weer luistert. Ik ben Rosita Geertje Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Ki Kahani op Vahon Hindustani Radio. Ja, beste luisteraars, vandaag heb ik ook in mijn programma Rani Ki Kahani mooie onderwerpen. En beste luisteraars, in de afgelopen week heb ik diverse activiteiten bezocht. En we hadden zo dus ook op maandag Koningsdag. Het was ontzettend mooi weer. En ik heb samen met een vriendin het Koningsplein in Den Haag bezocht, waar het ontzettend druk was, maar ook ontzettend gezellig was. Iedereen stond daar met een kleedje, hun spullen te verkopen en gewoon te slenteren, te eten en ontzettend te genieten. En dat deed ik ook en kwam met hele mooie snuisterijen thuis, waar ik nog steeds van kan genieten. En zo was er ook afgelopen vrijdag 1 mei, Dag van de Arbeid. Een dag dat in Nederland niet opgevoerd is, hè, als een vrije dag. Terwijl dat wel in heel veel andere landen wel zo is. Ik kijk maar naar Suriname, maar ook naar Frankrijk en allerlei andere landen. Daar is 1 mei eigenlijk gewoon een vrije dag. Maar in Nederland is dat niet zo, hè, zoals jullie dat weten. Interessant vond ik wel om te horen dat de geboorte van koningin Juliana, ex-koningin, daar ook mee te maken had. Want haar geboortedag, hè, dat werd gevierd op 30 april. En nog een extra vrije dag op 1 mei zagen ze niet zitten. Ik begreep, hè, dat ze blij waren met de komst van koningin Juliana toentertijd. Maar ze vonden het ontzettend spannend dat zij dus niet op 1 mei geboren werd. Dat had ik niet zo begrepen, hè, want het was eigenlijk de dag van de arbeid. En die wilde zij niet, hè, dat zou samenvallen met de geboorte van een nieuwe prinses en later die later koningin zou worden. En toen koningin Wilhelmina beviel op 30 april, nou, dan was het volk heel blij. Het werd ook een vrije dag, maar daardoor dus ook 1 mei geen vrije dag meer, want het zou te veel van het goede zijn. Hè? 2 dagen inleveren, dat was een beetje te veel van het goede. Maar dat had ik niet zo begrepen. Ik heb me altijd ook afgevraagd waarom, hè, dat wel in andere landen wel zo is, maar niet in Nederland. Hè, ze zeggen, ja, dat heeft te maken met zwakke arbeiderspartijen in Nederland. Maar dat dit ook reden was, dat was voor mij even nieuw. Dus dat was even iets wat ik met jullie wilde delen. Maar wat er wel was, ik heb op sommen, zo heb ik dus in mijn geval was het zo mijn moeder niet beviel op 1 mei en ik dus begin mei geboren was, maar in de boeken werd wel 1 mei geregistreerd. Dus heb ik op deze dag, afgelopen vrijdag, mijn verjaardag mogen vieren met mijn gezin. En vandaag en die avond heb ik zelfs mijn verjaardag gewoon gevierd. Samen met Regis Badlu en alle andere collega's. Met onze Vahon-familie, zoals ik dat iedere keer noem. En dan waren we dus allemaal bij elkaar. En afgelopen vrijdagavond om met elkaar. En 1 keer in de maand komen we bij elkaar. En dan hebben wij een soort van vergaderingen. En hoe loopt het? Hè? En dan praten we met elkaar hoe dat loopt. Wat voor ideeën hebben wij? Hoe wij onze programma's kunnen verbeteren. En hoe wij Vahon en de Hindustani Radio
beter kunnen maken, naar een hoger niveau kunnen brengen. Nou ja, goed, dat soort gesprekken voeren wij 1 keer in de maand. En dat hebben we dus ook afgelopen vrijdag met elkaar gedaan. En dus meteen ook onze verjaardagen gevierd met onze familie, een Fahon-familie. Dat was ontzettend gezellig. Met eten en drinken doen we dat altijd. En het is altijd een ontzettend gezellige sfeer. En wat mij dus ook opviel, is dat wij met elkaar ook deelden. Dat het toch de band ook hechter wordt. En dat wij toch met elkaar ook iets meer naar elkaar aan het groeien zijn. Want er is natuurlijk ook wat verloop geweest. Er zijn wat mensen weggegaan. Er zijn wat nieuwe mensen binnengekomen. En we hebben dus ook een karaoke in de Fahon Family Groep. En 1 keer in de maand komen we bij elkaar en dan gaan we dus karaoke met elkaar doen. En 1 keer in de maand, dan is iedereen aanwezig, maar dan gaan we met elkaar gewoon bijpraten, vergaderen, bijpraten hoe het loopt met onze programma's. En het is ontzettend leuk. Dus wat opvallend was om met elkaar te kunnen delen dat wij met elkaar aan het groeien zijn. En naar elkaar aan het groeien zijn. Dat er iets meer verbinding is tussen de presentatoren onderling. En dat de sfeer ook heel gezellig is. En dat het ook met elkaar eten, drinken, zingen. Dat ook een band schept met elkaar. Hè. Dus ik vind het ook. Ja, dat vind ik echt heel mooi, dat wij met elkaar aan het groeien zijn. En een van de dingen, naast dat wij beter met elkaar aan het verbinden zijn, naar elkaar aan het groeien zijn, dat een van de dingen was ook van, hé, we draaien heel veel oude nummers of standaard Bollywood nummers. En waarom draaien wij niet met elkaar ook wat vaker wat een chutneys, lokale chutneys of lokaal muziek? En toen dacht ik, dat is inderdaad een goed idee. Ik zit hier vandaag met jullie bij Fahon Hindustani Radio. Een beetje nat buiten. Er is geen zon wat er schijnt. En daarom gaan we langzaam het aangenaam en gezellig met elkaar maken. En ik heb besloten dat ik vandaag niet alleen maar Golden Oldies draait, zoals ik dat altijd doe. Maar vandaag ga ik ook wat lokale chutneys afdraaien, als het mij lukt. Ik ga even kijken of ik inderdaad, lokaal noem ik, Caraïbische, Surinaamse, misschien in Nederland een gemaakte chutneys. Daar ga ik zo meteen mee beginnen. En ik heb een paar mooie artikelen meegenomen vandaag, die ik straks ook met jullie zal behandelen. Dus wat ik zal zeggen, beste luisteraars, heel veel luisterplezier. We starten met een chutney. Ik hoop dat goed lukt. En ik ga ondertussen op zoek naar andere chutneys, lokale nummers. En ik zou zeggen, veel luisterplezier. En tot zo. En ik ga zo meteen beginnen met een bijzondere item die ik vond. Hoe maakten ze vroeger spiegels? Nou ja, goed, weet je. In mijn programma Rani Kikahani, dat gaat ook over vrouwen. En voor ons vrouwen zijn spiegels, net als voor de mannen, heel erg belangrijk. En ik dacht, laten we het vandaag ook luchtig houden. Dus ik heb een aantal luchtige onderwerpen vandaag. En we gaan daar zo meteen mee beginnen. Dus beste luisteraars, eerst naar een, ik hoop, een prachtig nummer.

Ja, beste luisteraars. Prachtige chutney, hè, zou ik zeggen. Ik ga er ook van houden. Voor iemand die altijd van... allemaal prachtige oude nummers, hè, van Ravi Ladaji. Ontzettend gecharmeerd is, vind ik dit ook wel weer erg leuk. Maar goed, zometeen meer. Ja, beste luisteraars, goedemiddag. Voor de luisteraars die nu intunen, Sunivale Sajino, namaskar, raam raam. Welkom en wat fijn dat u weer luistert. Ik ben Rosita Kirtje Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio. Ja, beste luisteraars. In mijn programma Rani Kikahani start ik met spiegels, omdat wij vrouwen spiegels net als de mannen ontzettend belangrijk vinden. Althans, ik zou niet weten hoe dat zou zijn zonder spiegels. Maar hoe maakten ze vroeger spiegels? Hoe waar is dat eigenlijk ontstaan? Het oudste bekende de oudste bekende spiegels zijn ongeveer 8000 jaar oud. 8000 jaar oud, dat is best wel lang. Mogelijk dienden ze als statussymbool. Narcissus, hè, jullie kennen hem vast wel, moest het doen met wateroppervlak. Hè. Jullie weten Narcissus, die keek in het water naar zichzelf. Weet jullie dat nog? Nou, die keek heel graag naar zichzelf en die was ontzettend verliefd op zichzelf. Die keek altijd in het water, hè, naar zijn eigen spiegelbeeld. Hij staarde in een vijver om zijn eigen reflectie te kunnen bewonderen. Dat verhaal kennen jullie, hè? Van een spiegel rept het verhaal niet. Hè, een plat voorwerp om jezelf te kunnen bekijken. In onze taal genoemd naar het Latijnse speculum, het werkwoord specere kijken. Toch bestonden er al wel spiegels. In de oud-Griekse wereld waarin het verhaal is ontstaan en al helemaal rondom het begin van de jaartelling toen de Romeinse schrijver Ovidius het opschreef zoals het wij nu kennen. De oudst bekende spiegels zijn gevonden in de Turkse regio Anatolië en zijn zo'n 8000 jaar oud. Het gaat om artefacten van obsidiaan, natuurlijk gevormd vulkanisch glas. Ze hebben de vorm van halve bollen waarbij één kant superglad gepolijst is. En dat polijste moet vele dagen werk hebben gevergd en eeuwen aan gebouwd en opgebouwd vakmanschap. Of de spiegels echt zodanig zijn gebruikt, is nog onderwerp van debat. Ze zijn vooral gevonden in graven. Wellicht dienden ze als statussymbool of speelden ze een religieuze of ceremoniële rol. Ook allerlei Midden-Amerikaanse culturen gebruikten obsidiaanspiegels vanaf circa 1500 voor Christus. De context was waarschijnlijk spiritueel. De duistere, onscherpe weerspiegeling hielp de mensen in contact te treden met de goden. De Azteken, hè, jullie kennen de Indianen, hè, die in Mexico leefden, vereerden bijvoorbeeld Tezcatlipoca, de god van de rokende spiegel. Wie daarop googelt, stuit overigens vooral op hedendaagse zoektochten naar een diepere waarheid. De oude Egyptenaren en Mesopotamiërs maakten spiegels van gepolijst metaal. De echte doorbraak kwam in de vroege Renaissance. Venetiaanse ambachtslieden brachten een reflecterende metaallaag aan op de achterkant van een glasplaat. Die glasplaten maakten ze door eerst cilinders van glas te blazen, die ze, als die nog heet waren, aan één kant opensneden en plat neerlegden.
om ze vervolgens te laten afkoelen en dagenlang te polijsten. Voor de metaallaag gebruikten de Venetiërs een amalgaam van tin en kwik. Deze spiegels waren revolutionair, groter, helderder en luxueuzer dan ooit tevoren. Ze waren echter ook heel kostbaar om te maken. En de giftige kwikdampen eisten hun tol onder de arbeiders. Want zoals jullie weten, beste luisteraars, is kwik is natuurlijk een giftige materiaal, een giftige gas. Nou, tot zover. En het idee van zo'n glasplaat is dat je daarmee een doorzichtige, perfect gladde drager hebt voor je flinterdunne metaallaag. Het spiegelen gebeurt nog steeds alleen door het metaal, dus niet door het glas, maar dat metaal is op deze manier veel gladder dan je een metaalplaat ooit zou kunnen krijgen. En het metaal zit achter het glas en niet ervoor dus, omdat het dan minder snel beschadigt en corrodeert. Dat is nog steeds het principe van moderne spiegels. Maar er zat nog één evolutiestap tussen. Rond 1835 ontwikkelde de Duitse chemicus Justus von Liebig een chemisch proces waarbij zilver neerslaat op glas. Vanuit zilverzouten in één oplossing. Het was een grote verbetering ten opzichte van oudere methoden. Spiegels werden helderder en betaalbaarder. Zo kwamen ze voor het eerst binnen bereik van gewone huishoudens. Dus je hoort het, beste luisteraars. Het was eerst iets voor rijke mensen. Het was kostbaar. En was het alleen maar toegankelijk voor mensen die dat konden betalen. En later, door dit element toe te voegen, dan werd het toegankelijk voor gewone mensen. Ook moderne spiegels bestaan uit een glasplaat die is gepolijst en voorzien van een laagje metaal. Meestal is dat aluminium, maar soms nog steeds zilver. Het metaal wordt eerst verhit tot een damp, bijvoorbeeld met een elektronenbundel. En de vrijkomende losse metaalatomen bewegen door een vacuüm en slaan neer op de glasplaat. Het metaallaagje wordt zo extreem egaal en dun, maar enkele nanometers dik. Daardoor zijn spiegels nu spotgoedkoop, net als er zilver in zit. Het is gewoon inderdaad minder zilver en dat betekent hoe goedkoper het wordt. Nou, tot zover, beste luisteraars, wilde ik jullie inzicht verschaffen in hoe maakten ze vroeger spiegels, hoe is dat ontstaan, wat was dat voor een spul en hoe is dat van het een statussymbool, een symbool voor rijken, een symbool voor mensen die zich konden permitteren, tot eigenlijk spiegels die nu toegankelijk zijn voor mensen zoals wij. Nou, beste luisteraars, zoals ik zei, ik ga vandaag zoveel mogelijk Chutney-nummers draaien, zoveel mogelijk lokale Chutney-nummers draaien. Gewoon omdat afgelopen vrijdag hoorde dat eigenlijk nieuwe vormen van muziek ook weer ontzettend interessant kan zijn. En ik zal je vertellen, ik heb er net eentje gedraaid en ik genoot zelf van, want ik begon eigenlijk ook te hummen en te dansen. Dus beste luisteraars, ik hoop dat u dat ook gaat doen met dit misschien iets te druilerig somber weer. Maar het wordt beter en wij zorgen met muziek dat het ook beter wordt. Want het is allemaal heerlijk muziek om naar te luisteren. Ik zou zeggen, luisteraars, geniet ervan. En daarna vertel ik, kom ik zo meer weer met een ander onderwerp.

dat was een grappig nummer van Kevin Zing. Ontzettend leuk ook, hè? En ja, het is gewoon nieuwe muziek voor mij en uitproberen. Heerlijk. Ja, beste luisteraars, voor degenen die nu intunen, ook op deze mooie dag, waar de zon na een regenachtige dag steeds meer doorkomt. Goedemiddag, namaskar, raam raam. Welkom, beste luisteraars. En wat fijn dat u weer luistert. Ik ben Rosita Keertje Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani of Vahon Hindustani Radio. Ja, beste luisteraars, ik ga naar een opiniestuk. En van iemand die ik ontzettend inspirerend vind. Ja, dat is onze Surinaamse schrijfster Karin Ahmad Mukrim. En zij zegt dat de spierballentaal is dominant. Maar en hoewel de spierballentaal dominant is, ziet Karin Ahmad Mukrim een ander verhaal dat nog hardnekkiger is. En dat van een meedogen en empathie. Ja, want een opiniestuk gaat ook over medemenselijkheid, wat niet verdwijnt. En waar gaat het om? Maar ze zegt ook dat toen paus Leo tijdens een gebedswaken begin april mensen opriep om de wapens neer te leggen, zei hij dat dit gebed een bolwerk was tegen die waan van almacht die ons omringt en steeds onvoorspelbaarder en agressiever wordt. Ja, beste luisteraars, zij las het met een zucht van verlichting. Maar niet omdat zij katholiek of überhaupt gelovig is, maar omdat zijn woorden een herinnering waren aan de kracht van een empathisch verhaal. Karin Ahmad Mukrim, zij is schrijver en letterkundige en ze publiceerde onlangs Grenzend aan Liefde, een nieuw verhaal over Nederland. Niets lijkt het absurde karakter van de huidige tijd beter te beschrijven dan de woedende reactie van de Amerikaanse president op die woorden van die paus. Niets verbeeldt de heersende waanbeelden over almacht ook beter dan het plaatje dat Trump van zichzelf als Jezus de wereld instuurde. Zij schreef onlangs een boek dat precies hierover gaat. Dat het idee dat we verantwoordelijk voor elkaar zijn soms diep weggezakt lijkt te zijn in ons denken over de samenleving. Zo diep dat zelfs een oproep tot vrede verdacht of belachelijk gemaakt kan worden. Zo diep dat sommige Nederlanders het een doodnormaal idee lijken te vinden om medemenselijkheid in de vorm van hulp aan illegale strafbaar te stellen. Een onverbloemde trots gedragen onverschilligheid lijkt alom tegenwoordig. Het is om woedend en om meemoedeloos van te worden. En toch denkt zij dat een groot deel van de samenleving een heel andere overtuiging aanhangt. Want, beste luisteraars, wie goed oplet, ziet dat Nederlanders nog steeds om andere mensen geven. Ook als ze niet tot dezelfde groep behoren. Ondanks het verhaal dat ons in spierballentaal wordt opgedrongen, dat ons vertelt dat de ander lijnrecht tegenover ons staat, dat wij de ander buiten moeten houden, moeten bestrijden of wantrouwen, kijken veel van ons nog steeds met mededogen naar elkaar en proberen wij ons nog steeds in andermans schoenen te verplaatsen. Noem het een hardnekkige empathie of naïviteit, maar het blijft een feit dat vorig jaar 250.000 mensen met het laatste rode lijn protest hun solidariteit toonden met slachtoffers van een strijd die ver van ons land gevoerd wordt.
Het doet haar bovendien denken aan de Black Lives Matter protesten die een paar jaar eerder overal in de wereld werden georganiseerd. De dood van George Floyd, gefilmd en ontelbare keren gedeeld, was het druppel in de overvolle emmer van onrecht tegen zwarte mensen. Hij moest talloze keren sterven door talloze mensen in zijn meest menselijke, want meest kwetsbare moment gezien worden, voordat de emmer volliep. Door zijn dood, onder de achteloze knie van een agent, ontstond er die ongewone solidariteit die we zagen op de Dam en op al die andere plekken in de wereld. We leken allemaal te begrijpen dat die ruimte die agenten zoals die moordenaar van George Floyd namen, alleen kan bestaan als er maar genoeg mensen wegkijken. Het is bevrijdend om te besluiten om ze maar te laten zitten in hun wrok en in hun woede en zelf een ander verhaal na te jagen. De solidariteit van de witte burger destijds markeerde een kantelmoment. En natuurlijk is er in de tussentijd veel gebeurd en hebben alle oproepen tot solidariteit met zwarte mensen, met queer mensen, met vrouwenrechten juist geleid tot een opgeleid racisme, homofobie en misogynie die allemaal luidruchtig op social media en in politieke ruimtes gevierd worden. En toch denkt zij dat het al te laat is. De huidige extreemrechtse klimaat kan deze momenten van bewezen naaste liefde niet terugdraaien. De mensen die destijds op de Dam stonden en ook zij die vorig jaar een eindeloze rode lijn vormden tegen het genocidale koloniale geweld van Israël, die laten zich toch niet meer in het corset van een wit identiteitsdenken snoeren. Die kan je toch onmogelijk meer wijsmaken dat alleen de witte heteroseksuele christen een onbetwijfelbaar bestaansrecht heeft in dit land. De anticoloniale queer en antiracistische geest is uit de fles. Er is geen enkele luidruchtige, zelfverheerlijkende witte man die hem er weer in krijgt. Veel van ons weigeren klakkeloos een crimineel, een gevaar, een beest te zien in mensen met als enige reden dat zij niet op ons lijken. In plaats daarvan zien we een man, een oom, een broer. We zien iemand die misschien niet een van ons is, maar dat net zo goed wel zou kunnen zijn. En toch is dit een wel erg optimistische gedachte. Maar hardnekkige optimisme is de enige manier om de haatspraak te neutraliseren. De woorden van de paus herinneren zowel gelovigen als ongelovigen eraan dat het najagen van een fatsoenlijke samenleving niet extremistisch is. Dat medemenselijkheid geen heikel politiek standpunt zou moeten zijn. Zelf raakt zij bovendien kijkend naar die ontevreden gezichten van de mensen die alles wat er mis is in ons land gemakzuchtig in de schoenen van de eeuwige ander schuiven, steeds vaker overvallen door een gevoel van medelijden. Je zal maar zo iemand zijn, denkt zij dan. Het is bevrijdend om te besluiten om ze maar te laten zitten in hun wrok en in hun woede en zelf een ander verhaal na te jagen. Een verhaal waarin het juist van waarde is om elkaar te benaderen en te blijven vechten om tot iets wat genegenheid, begrip of empathie te komen. En als alles straks dan toch
voor niets blijkt te zijn als Wilders de steden van Nederland vrij heeft gemaakt van hoofddoekjes, de BBB haar zin krijgt in het afremmen van gendertransities onder de mom van Caroline van der Plas. Uitspraak, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En Forum voor Democratie met steun van de bevolking hun extreemrechtse remigratieagenda uitvoert, waarbij asielzoekers en mensen met een migratieachtergrond massaal worden gedeporteerd, dan nog is het beter om strijdend ten onder te zijn gegaan. Zodat je op zijn minst kan zeggen dat je altijd, ondanks je wanhoop, je hebt geprobeerd om de waarde en de schoonheid van je medemens te vieren. Nou, beste luisteraars, ik had het niet beter kunnen schrijven. Maar onze Karin Ahmad Moukrim, zij is echt geweldig en zo inspirerend dat ik dit jullie niet wilde onthouden. Dus vandaar, beste luisteraars, dit cadeautje van Karin Ahmad Moukrim. Ja, beste luisteraars, we gaan naar een heerlijke chutney. Blijf vooral luisteren, zou ik zeggen.

prachtig lied, hè, van Vicari Singh. Gaat over het leven vieren, beste luisteraars. Want het duurt maar even, dus ik zou zeggen, geniet ervan. MUZIEK.

Ja, beste luisteraars, wat een prachtig nummer van Vicari Singh, Celebrate. Want je weet niet hoe lang dat duurt, hè? Dus eigenlijk vier het leven, zingt hij letterlijk. En ja, omdat je niet weet hoe lang het duurt. Dus doe dat met de mensen waar je heel veel van houdt en waar je heel veel tijd mee wil doorbrengen. Wij gaan, beste luisteraars, nog naar één nummer. En vervolgens gaan wij naar commercial break en nieuws. Geniet ervan!

0: beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Spekman, ziet in de stakingen van de Rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot 981 miljoen euro. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot 412 miljoen euro. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

Nou, beste luisteraars, wat een heerlijke chutney is dit alweer. Hè? En ja, beste luisteraars, goedemiddag. Sunny Valisagino, namaskar, ram ram. En wat fijn dat u weer luistert, beste luisteraars. Ik ben Rosita Geertje Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Fahon Hindustani Radio. Vandaag een luchtige middag en... Ja, we zijn begonnen met een beetje een donkere dag. En donkere dag letterlijk, hè, met regen, grijs. En de zon begint ook door te komen. En we hebben prachtig muziek. Allemaal prachtige chutneys. Ja, dat is nieuw, hè. En voor mij, en zoals u weet, heb ik altijd van die golden oldies. Maar ik ben overgestapt naar de chutneys vandaag. En beste luisteraars, ik hoop dat u geniet. En ik moet eerlijk zeggen, ik geniet er ook heel erg van. Omdat het, ja, het brengt ook heel veel vreugde, gezelligheid en ja, het is gewoon ontzettend heerlijk muziek ook om naar te luisteren. En ja, ik werd erop geattendeerd door een collega. Die zei van, hey, de lokale chutneys die zijn ook prachtig. Nou ja, ik luister er nooit naar, maar ik moet eerlijk zeggen, dat gaat wennen. Het gaat echt wennen, want ik ga het ook echt leuk vinden. En wie weet, voor jullie ook wat meer chutneys, hè? Ik ga zo meteen door met een ander artikel wat ik heb meegenomen. Maar voordat ik dat doe, trakteer ik jullie weer op een prachtige chutney. En dan gaan we gewoon lekker heerlijk zingend en swingend deze middag door, beste luisteraars. Geniet ervan.

0: Ja, straks nog meer Chutney's, beste luisteraar. En ja, welkom. En voor de luisteraars die nu intunen, goedemiddag, namaskar, raam raam. En welkom weer bij Raniki Kahani op zondag in programma Primetime Raniki Kahani op Vahon Hindustani Radio. Ja, beste luisteraars. We gaan het hebben over Robert Vuijsje, die dus en ik had een heel prachtig verhaal en ook gelezen en toen dacht ik, oh, dat wil ik ook delen, een soort van luchtige middag met allemaal verhalen. Dit is waarschijnlijk misschien niet zo luchtig, maar dat mag u zelf even beoordelen, want aan de rol van toegewijde dierbaren aan het ziekenhuisbed raakte Robert Vuijsje noodgedwongen gewend. Zelfs in dat bed liggen bleek toch een ander verhaal. En beste luisteraars, zijn vrouw lag in een ziekenhuisbed en hij zat ernaast, zoals het hoorde. Het was aan het begin van het jaar een geplande operatie en ja, niks ernstig, zei hij. En dat is gemakkelijk gezegd, niets ernstig als je het niet bent die daar ligt. Zijn vrouw Lin, die kwam bij van de narcose en vroeg of hij deze kamer kende. Ja, hij had de kamer al herkend. Ze begon aan een emotioneel verhaal, wellicht geholpen door de narcose, over de laatste dag dat zijn moeder in leven was, in 2022. En dat gebeurde niet exact in deze kamer, maar wel op dezelfde verdieping van dat ziekenhuis. Het interieur zag er identiek uit. Het bed stond ook rechts van de deur, naast het raam tegenover de privébadkamer. Met korte pauzes praatte Lin over het liedje dat ze die laatste dag had opgezet van The Temptations en hoe zijn moeder nauwelijks meer kon bewegen, maar nog wel met haar vingers meetikte op de muziek. In zijn eigen hoofd ging hij terug naar een van de keren dat hij met zijn moeder bij de longarts zat, weer een paar maanden daarvoor. De dokter die haar doorverwees naar het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis omdat ze daar meer kennis hadden. En in dat ziekenhuis bevonden zij zich ook, waar zijn moeder toen werd verteld dat de kanker te ver was uitgezaaid. Ze konden niets meer voor haar doen. Op dat moment dacht hij, dit durfde die longarts in het andere hospitaal dus niet te vertellen. Bij hem waren de gesprekken zo vrolijk en hoopvol, vol methodes die zij nog konden proberen. Of hij legde weer uit dat bijna iedereen longkanker krijgt van het roken, alleen de variant van zijn moeder was voor niet-rokers. Op een dag vroeg hij, half serieus en lachend, maar hij wilde het toch wel weten of deze vorm van kanker eigenlijk erfelijk was. Zijn moeder stompte in zijn buik. Was dit wat hij nodig, zo nodig moest vragen, of het zelf later ook kon krijgen. Hij kan het niet tellen hoe vaak hij de laatste jaren in ziekenhuizen had gezeten. En naast Lin die borstkanker kreeg, daarvoor kon worden genezen. En daarna aan de zijde van zijn moeder, met wie het minder fortuinlijk afliep. De laatste keer, afgelopen februari, mocht zijn vrouw op de dag van de operatie al naar huis. Terwijl zij op de kamer haar spullen bij elkaar zochten, hoorde de verpleegster dat Lin en hij praten over hoe mooi zij elkaar, hoe mooi zij het hadden opgelost. En hij was net hersteld van zijn eigen operatie en kon dus haar thuis voor zorgen in plaats van omgekeerd. en de verpleegster vroeg of zijn operatie hier ook wel was gedaan of wel in het kankerziekenhuis. Nee, zei hij, gelukkig niet. Handje, hè, dit is de rolverdeling. Iemand anders is de patiënt en hij zit ernaast. Of het nou zijn vrouw is, zijn moeder of een van zijn kinderen, ze horen in dat ziekenhuisbed te liggen en zijn functie is dat van de zogenaamde stabiele verzorger. En misschien herkent u het wel, luisteraars, dat u ook in zo'n positie verkeert, hè, dat mensen om u heen ziek worden en dat u ook de zieke, hè, of de stabiele verzorger bent, hè, dat u klaarstaat om de ander te verzorgen, hè, na een ziekenhuisbed. De procedure is altijd hetzelfde. Handje vasthouden, vragen stellen, betrokken zijn of in ieder geval de indruk wekken dat je toegewijd bent. Het komt dichtbij, maar blijft toch op afstand. Als de potentiële gevolgen van die kanker worden besproken, is het niet zijn leven dat binnenkort eventueel ten einde komt. Hij kan de goede zoon, vader, echtgenoot spelen en urenlang naast een ziekenhuisbed zitten. Maar hij is het niet die daar alleen achterblijft nadat het bezoek is vertrokken. Uiteindelijk staat hij op, loopt het gebouw uit en is hij weer terug in zijn eigen leventje waar hij de controle heeft en gewoon thuis in zijn vertrouwde bed slaapt. En toen ging het niet meer zoals het hoorde. Eerst kreeg hij pijn aan zijn knie. Na 2 jaar onderzoeken en foto's bleek het niet zijn knie te zijn, maar een heup die moest worden vervangen. Wie kreeg er om hem heen nou een versleten heup? De chirurg zei er nog bij dat een operatie was die meestal werd uitgevoerd op bejaarden. Die gemiddelde leeftijd lag op 80. Nou, lekker dan. Zijn ervaring als secondant werd vooral opgedaan in het AVL. Het kankerziekenhuis is een schone, relatief luxueuze omgeving waar alle bezoekers elkaar toeknikken met gepaste compassie. Ik voel wat jij doormaakt. We zitten in dezelfde positie. Nu werd hij ineens in een rolstoel geduwd door het Boveneind ziekenhuis in Amsterdam-Noord. Daar was het. Hoe zeg je het netjes, Volkser? Zijn eerste nacht ooit in een ziekenhuis bracht hij door met 2 kamergenoten. Een oudere man van wie niet duidelijk werd of hij Nederlands sprak. Uit zijn lichaamstaal en de geluiden die hij maakte kon hij alleen afleiden dat hij meer dood dan levend leek. Het enige dat telde, hoe kom ik zo snel mogelijk van deze kamer af. En de andere kamergenoot was spraakzamer. Hij vertelde over het huisje op de Volkstuin dat fungeerde als woning in een ruig deel van Amsterdam-Noord nadat zijn echtgenote hem de deur had uitgezet. Op een avond was hij in dronkenschap zo hard gevallen dat zijn been een gecompliceerde breuk opliep en nu lag hij hier al een week. Hoe is het om jezelf terug te vinden in een ziekenhuisbed? Het is niet alsof er één keuze is. Of een keuze bestaat. Zonder deze operatie kon hij nooit meer normaal bewegen. Maar het voelde, wat is het juiste woord, hulpeloos. Onmachtig. In een ziekenhuis liggen, dat is voor al die andere mensen. Dat hoort hem niet te overkomen. In elk geval niet zoiets in het ziekenhuis liggen. De uitbundige verpleegster die om 6 uur 's ochtends de kamer binnenkwam, sprak iedereen aan met schat, of lievert bij het informeren naar de lichaamsfuncties. Of hij het nu was, of een onbestemde figuur die op sterven lag, of een levensgenieter uit het tuinhuisje. Ze werden allemaal gereduceerd tot hetzelfde: mannen die verzorging nodig hadden. Hoe comfortabel of geprivilegeerd je leven buiten het ziekenhuis was, in de kamer waar zij nu samen lagen, speelde het geen rol. De verpleegster wist niet wie zij waren of wat zij verder deden in het leven. Door hier te zijn, begreep hij ook hoe onbelangrijk het was. Het enige dat telde, hoe kom ik snel, zo snel mogelijk van deze kamer af. Na een nacht in het ziekenhuis mocht hij thuis verder herstellen. Het duurde een maand tot hij weer normaal kon lopen. Zijn moeder had ook ALS. Als hij mensen hoorde klagen over pijntjes, was zijn gedachte altijd: niet zo overdrijven. We zoeken allemaal affectie en aandacht. Dat hoef je niet te manipuleren door deze vorm van aanstellerij. Hij was toch ook zonder gejammer hersteld en nu liep hij weer rond met een nieuwe heup. En toen begon de pijn in zijn benen een half jaar na de heupoperatie. De laatste keer dat hij buiten zijn huis kon bewegen, fietste hij naar een werkafspraak. Normaal een ritje van 20 minuten. Nu deed hij er 3 kwartier over. De mevrouw met wie hij had afgesproken zag hoe moeizaam hij bewoog. "Ik ken het," zei ze. "Mijn moeder had ook ALS." Jarenlang lag hij 's nachts in bed naast een vrouw die zich afvroeg of de kanker zou terugkomen. Misschien verspreidde zich nu alweer door haar lichaam zonder dat zij wisten, dat zij het wisten, en zou het al te laat zijn als het werd ontdekt. In de eerste jaren, toen ze de kanker kreeg en hun jongste zoon net op de basisschool zat, was haar grote angst: wat als ik dit niet overleef? Wanneer herinnert hij zich dan later wie ik ben? Als je ernaast ligt, is het makkelijk om te zeggen: natuurlijk. Natuurlijk komt dit goed. De doktoren hebben die kanker onder controle. Maak je geen zorgen. Zelf had hij nooit een verband gelegd tussen de plotselinge pijn in zijn benen en ALS. Maar als iemand die letters tegen je zegt, gaat het toch in je hoofd zitten. Je eigen wrede verstikkingsdood, doordat uiteindelijk de spieren waarmee je ademhaalt niet meer werken. Dat is wat lastiger te relativeren dan de kankercellen in het lichaam van iemand anders. Zomaar wat flarden van gedachten tijdens een door de morfine gedefinieerde nacht in het ziekenhuis na de 2e operatie binnen 8 maanden. Wordt dit zijn nieuwe leven? Hoe kan het zijn dat zijn gezin na het bezoekuur lekker opstaat om naar huis te gaan en ik hier in mijn eentje achterblijf zonder te kunnen opstaan uit mijn bed? Wat is dat voor een rare omkering? Want vroeger was hij degene die wegging van zijn omgeving die in het ziekenhuis lag. En zijn vraag is: waarom lig ik met 2 wildvreemde vrouwen op een kamer van wie er 1 naast me de hele nacht ligt te krijsen dat ze doodgaat en de andere tegen haar schreeuwt dat ze de pijngrens van een mug heeft? En waarom blijft de deur naar de gang de hele nacht open? Waar komen die andere stemmen met doodskreten vandaan? Wie zijn die anonieme schimmen? En nog een omkering. Zijn hele leven heeft hij iedereen verteld dat ze hun kwaaltjes niet zo moeten dramatiseren. En nu hij zelf iets heeft, ligt hij meteen te eilen over hoe zielig hij is. Maar toch voelt hij zijn benen nog wel. Is die operatie gelukt? En is hij wakker om te plassen? Alleen kon hij niet opstaan. Terug in de tijd, na 2 weken voor zijn laatste operatie, bericht van zijn uitgever. Voor wanneer kunnen we een nieuwe roman inplannen? Dat moet maanden van tevoren worden vastgesteld. Als je in deze tijd nog jaren van je leven wil investeren in het schrijven van een roman, moet het echt uit jezelf komen. Je moet de overtuiging hebben dat de wereld niet kan voortbestaan zonder dit verhaal en dat er mensen bestaan die de pagina's van dit boek zullen verkiezen boven het scherm van hun telefoon. En in je hoofd wordt het van levensbelang dat dit boek er komt. Voor de operatie kun je niet lopen en lig je thuis in bed te wachten op de verlossing. In de weken na de operatie, als je denkt eindelijk thuis en rust te hebben, kom je door de pijn en de verdoving van de pijnstillers nergens aan toe. Wat voor vragen stel je tijdens deze explosie van zelfmedelijden? Wanneer kan ik weer met mijn leven? Hoe lang gaat dit duren? Waarom overkomt mij dit nu voor de 2e keer in een jaar? Al die tijd, al die verloren tijd, kan ik dat boek ooit nog afmaken? En ben ik op tijd hersteld voor die geplande operatie van mevrouw? Allemaal vragen die bij hem dus leven. Hij was op tijd klaar om naast haar bed te zitten. In de ziekenhuiskamer die zo leek waar zijn moeder lag. Aan het einde, toen ze nog kon praten, had zijn moeder het steeds over de learning experience die het leven volgens haar was. De learning experience. Het leren. Vanuit ervaringen dus. Wat had het hem gebracht? Het ondergaan van deze 2 operaties. Behalve dat hij opnieuw normaal kon lopen en daarna even niet, maar uiteindelijk toch weer wel. Verloren tijd, zorgen over werk, de gedachte dat jouw leventje meer waarde zou hebben dan dat van een dronken man met een verbrijzeld been die in een tuinhuisje woont. Alles waarvan je dacht dat het zo belangrijk was, het betekent allemaal niets als je niet gezond bent. Je hebt geen andere keuze dan de situatie te accepteren. Oh ja, en hij had geleerd dat je pas echt begrijpt hoe een ziekenhuisbed voelt als je daar zelf in ligt. Het was een beetje kinderlijk om zo zelfzuchtig te zijn, zegt hij. Beschamend ook wel. Nou, beste luisteraars, ik vond het inspirerend verhaal om dat ook met jullie te delen. Waarom? Omdat het leven leert relativeren en het met andere blik naar het leven te kijken, maar ook dat het niet alleen, dat het ook een stukje omdenken stimuleert. Soms ben jij de verzorger, maar soms kan jij worden verzorgd. Dat je dus ook vanuit ervaringen leren hoe het de ander het gaat. Alles gedraaid kan zijn. Dat het ook dingen anders kunnen lopen in het leven. Een voorbeeld, letterlijk uit de praktijk gepakt. Nou, kon ik jullie niet onthouden, beste luisteraars. Ik ga naar een mooie chutney weer. Geniet ervan. Ik ga even zo kijken welk verhaal ik zo meteen breng. Nou, geniet er even van.
1: You know, I was just joking. I was just

Ja, beste luisteraars. Goedemiddag voor de mensen die nu intunen. Sunnivale Sajino, namaskar, ram ram. Welkom en wat fijn dat u luistert. Ja, vandaag met vrolijke deuntjes en met lokaal muziek. En met lokaal bedoel ik dichtbij, muziek dichtbij Suriname, Guyana, Trinidad en Nederland. Ja, beste luisteraars, ik ben Rosita Kirjasing en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Fahon Hindustani Radio. Ja, beste luisteraars, ik vertelde net, hè, we gaan vandaag een best wel veel luchtige onderwerpen, soms iets diepgaander. En ik ga het nu hebben over een Laila Weiss. En zij is een spreker op de 4 mei herdenking. En ja, zoals jullie weten, beste luisteraars, binnenkort is het 4 mei. En dan is er ook nog aandacht voor een bevrijdingsdag, hè? Of wat zeg ik nou? 4 mei dodenherdenking natuurlijk. En dat betekent dus dat wij stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog. En het verhaal van het jongste kind en van de ouders en haar vader Hannes, dat werd, wat zeg ik nog, werd Laila Weiss, werd de uitlaatklep van de familie als het jongste kind. En hij vertelde haar wat er in de oorlog met de Shinti en de Roma was gebeurd. En zij op haar beurt, Laila Weiss, ze beloofde hem die verhalen door te vertellen. En op 4 mei spreekt zij op de Dam in Amsterdam, beste luisteraars. Na de 2 minuten stilte op de avond van 4 mei krijgt Laila Weiss 3,5 minuut het woord. En op de Dam in Amsterdam zal ze vertellen over wat de Roma en Sinti is aangedaan door de nazi's. En hoe ze werd geïsoleerd, gedeporteerd naar Westerbork en uiteindelijk vermoord in Auschwitz. 500.000 Roma en Sinti uit Europa, 245 uit Nederland en de meesten nog geen 16 jaar oud. Ze had het Nationaal Comité 4 en 5 mei al een paar keer eerder gevraagd om te spreken. Niet dat ze per se zelf op het podium wilde. Het ging erom dat 81 jaar na de Tweede Wereldoorlog iemand, hun volk, de Sinti en de Roma, een keer het woord zou voeren. In 2025 had Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, in haar jaarlijkse damtoespraak de Sinti en Roma als eerste genoemd als slachtoffer van de genocide in de Tweede Wereldoorlog en daarna pas de Joden, de homoseksuelen, de lichamelijk of geestelijk beperkten. Dick Schoof daarentegen, de minister-president, toen had in zijn reden met geen woord over hen gerept. Laila Weiss had hem een brief laten sturen, opgesteld door een bevriend jurist. En toen werd ze uitgenodigd bij hem op het ministerie en heeft hij haar zijn excuses aangeboden. Dat zij nu het woord krijgt, ligt voor de hand. Want al sinds 1989 is zij de woordvoerder namens de Sinti als het over het oorlogsverleden gaat, ook namens de Roma. Tot zijn dood in 2011 deed ze het samen met haar vader Hannes. Ze kregen voor elkaar dat zij ook een krans mochten leggen tijdens de dodenherdenking op de Dam. Voor het eerst in 1996, ze hebben het een paar jaar samen gedaan, zegt ze. Daarna kon zijn vader het niet meer opbrengen. De gang van de nieuwe kerk
naar het monument tussen al die soldaten, de uniformen, de wapens, 22 leden van haar vaders familie zijn vermoord. Aan moederskant zijn het er 24. Haar vader haatte uniformen, zegt ze. Zelfs de postbode verdroeg hij niet. Laila Weiss is inmiddels 64, woont in Best in een huis. Ze wilde haar 4 kinderen een betere kans geven in het leven, zegt ze. En dan helpt het als je een adres niet ter weg is. De locatie van het woonwagencentrum dus. De schuttingsdeuren achter in de tuin heeft ze weggehaald. Vrij uitzicht op het water en de dijk erachter. Ze wisselt filtersigaretten af met zelfgerolde en zucht diep bij de vraag waar ze het in haar 3,5 minuut over wil hebben. Zal het gaan over het leed van haar volk, dat van haar vader, of durft ze na al die jaren te zeggen dat het ook haar leed is geworden? Ik weet het nog niet, zegt ze. We zijn niet bevrijd. Zanger Ali B heeft in 2015, toen hij nog niet besmet was, een bevrijdingslied geschreven, geïnspireerd op de oorlogsjaren van Hannes Wijs. Hij was 15 jaar oud toen op 16 mei 1944 de jacht op zigeuners in Nederland begon. Zijn vader was al overleden, zijn oudere broer ziek. Hij was de man thuis. We hebben het nog steeds over Hannes Wijs, de vader. Met zijn moeder, 5 broertjes en zusjes plus een neefje dat bij hem logeerde, doken ze onder in een schuur van een boer in Zutphen. De kinderen kregen honger en ging erop uit om eten te organiseren. Hij werd opgepakt, gemarteld en vastgezet op het politiebureau. Zijn moeder raakte zo ongerust dat ze zich met haar kinderen bij de politie kwam aangeven. 1 goede politieagent heeft het gezin gered. Op het station in Assen zei hij hen niet in de volle trein naar Westerbork te stappen, maar in die aan de andere kant van het perron. Tot het einde van de oorlog verstopte ze zich in een melkfabriek in Vorden. Haar vader zei altijd: wij zijn niet bevrijd geworden. Woonwagens waren vernietigd, de kampen geruimd en er was geen Nederlandse instantie waar Roma of Sinti terecht konden voor hulp. Onze mensen, dus de mensen, we hebben het over de Roma en de Sinti, verbleven in de bossen, zei haar vader dus, Hannes Wijs. De Veluwe vooral. Haar ouders ontmoetten elkaar in de jaren 50, al reizend tussen de kampjes die langzamerhand weer werden gevormd, want die was allemaal geruimd, vernietigd. Ze kregen 7 kinderen. Laila Silwa is haar Sinti-naam. Dus Laila, of heet ze Lala? Want Silwa is haar, ik noem haar Laila, ik weet niet waarom, maar Lala Wijs heet ze. En Lala, haar Sinti-naam is Silwa. En is ook de jongste. Zij werd de uitlaatklep van haar vader. Haar vertelde hij wat er in de concentratiekampen met hun mensen was gebeurd. Haar vader sprak tenminste erover. Voor hen, want wat je hoort is dat vaak de mensen die dus slachtoffer van
de Tweede Wereldoorlog zijn geweest, of überhaupt van oorlog, dan hoor je dat mensen daar helemaal niet over praten. Maar haar vertelde hij wat er in de concentratiekampen met de Roma en de Sinti was gebeurd. En voor hen was een plek afzonderlijk ingeruimd, pal naast de gaskamers. Mannen, vrouwen, kinderen samen. En dat was een uitzondering. Die foto van kinderen bij de prikkeldraad met dat ene meisje dat haar onderarm laat zien. Sinti-kinderen. Het meisje met hoofddoek dat tussen de deuren kijkt van de goederenwagons op weg naar Auschwitz. Stella Steinbach, ook een Sintessa, zegt Wijs, onze Anne Frank. De Sinti en Roma in Auschwitz werden niet meteen vermoord. Dat gebeurde toen er in 1944 acuut plaatsgemaakt moest worden voor een transport van Hongaarse Joden. Tot die tijd werden ze onderworpen aan metingen en medische experimenten. Het nazi-onderzoek leverde het bewijs dat de oorsprong van Sinti en Roma in India ligt en dat hun talen, Sinti-Romanes en Romani, verwant zijn aan het Sanskriet. Het is best wel interessant inzicht eigenlijk, hè, zoals ze dat dan vertelt. Want dat hebben wij, althans ik wist het dus niet. Hè, want wat ze nu zegt, hè, wat is eigenlijk dat dat eerst de Joden voorgingen. En tot die tijd werden dus de Sinti en de Roma's onderworpen aan metingen en medische experimenten. En het nazi-onderzoek leverde het bewijs dat de oorsprong van Sinti en de Roma in India ligt. En dat hun talen verwant zijn aan het Sanskriet. Ik weet niet of jullie dat wisten, dus als iemand dat weet, beste luisteraars, dan zou ik daar heel graag een keertje over willen praten. Want ik wist niet dat de Sinti Romanes en de Romani verwant zijn aan de Sanskriet. Dus ik zou daar graag iets meer over willen weten. Want het klopt wel, want de Sinti's en de Roma's die zijn ook donker. Maar dat zij dus eigenlijk van oorsprong, dus hè, dat hun oorsprong in India liggen, dat had ik niet verwacht. Maar kijk, zo zijn ook Indiërs, hè, beste luisteraars. Die zijn ook een soort van, die vestigen zich ook overal in de wereld. Hè. Die reizen we ook wat af. Die nemen ook overal plaats. Hè? Die vesten zich ook overal. En dat is, kun je ook van de Roma's en de Sinti's ook zeggen. Want die zijn ook aan het reizen, aan het verplaatsen en het hervestigen. En ja, ze zijn ook gekleurd. Maar dat had ik nooit. Ik ga dat nog nazoeken. En ik ben wel heel erg geïnteresseerd in dit verhaal. En eigenlijk zou ik daar veel meer verband van willen bespreken, ook op de radio. De aversie tegen rondreizende bevolkingsgroepen was er al eeuwen voor de oorlog. In 1420, toen ze voor het eerst werden gesignaleerd in Nederland, in Deventer, werden ze nog Egyptenaren genoemd. Bijzonder, hè? Later werd dat de heidenen en nog weer later Zigeuners. En in 1944 werd door Nederlandse burgemeesters al openlijk gesproken van een Zigeunerplaag. De razzia's. De razzia's werden niet uitgevoerd door de nazi's, maar door Nederlandse politieagenten. Dat maakt het zo pijnlijk. Bijna niemand zegt nog zigeuner, zegt Lala Weiss. Zij heeft daaraan bijgedragen. Eén moment, beste luisteraars. Ja. Bijna niemand zegt nog zigeuner. Ik weet niet wat er gebeurt, maar er gaat iets niet helemaal goed. Oké. Even kijken wat er allemaal gebeurt. Ja. En zij heeft daaraan bijgedragen. Ze is er trots op dat mensen nu weten wie de Sinti zijn. Ze zegt
Ze was 9, zegt ze. En altijd als haar vader niet kon slapen, vertelde hij haar over wat er met hen gebeurd was. En zij beloofde hem toen dat zij zijn verhalen zou doorvertellen. Bijzonder, hè, dat haar vader dus eigenlijk de verhalen begon te vertellen. En uit dat als een soort van een slaapverhaal. Hè, dus zij kan niet slapen.

gedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. En gelukkig heeft hij dat wel gedaan, beste luisteraars. Want daardoor is zij dus in staat geweest om het verhaal van de Roma en de Sinti door te kunnen vertalen, door te kunnen vertellen en over te kunnen dragen aan volgende generaties. Zij herinnert zich hoe hij zo boos kon worden dat er vlokjes schuim uit zijn mond vlogen. Hem zouden ze nooit meer te grazen nemen en zijn familie ook niet. Hij stelde zijn 7 kinderen op in het gelid, inclusief haar zwaar gehandicapte broer. Ieder met een wapen. In de wielen van onze woonwagen, vertelt zij, zaten landmijnen verstopt. En dan? Dan werden ze gedrild. En eens per jaar op Oudejaarsdag mochten we vuren. Ze staat op om haar broekspijp op te rollen en de littekens op haar been te laten zien. Hè? Schamschot, zegt ze. En we hebben het nu over Anna. Waarom roep ik haar steeds Anna en Laila? Lala, wijs. Ze was te klein. Of het wapen was te zwaar. Dat kan ook. Haar moeder stond er altijd bij te lachen. Later begreep zij dat het geen vrolijkheid was wat zij zag, maar zenuwen. Ze was als meisje één van de weinigen op een woonwagenkamp in Bes die lezen en schrijven had geleerd. Mensen kwamen naar haar om haar brieven te laten schrijven naar die Duitse regering om aanspraak te maken op de Wiedergutmachung-compensatie. Haar vader en zij zorgden ervoor dat niet alleen de Joden, maar ook zij excuses kregen van de Nederlandse regering voor de kille naoorlogse behandeling. Want wat ze zelf zegt, ze werden niet opgepakt door de Duitsers, maar door de Nederlandse politieagenten, als Sinti en Roma. Dus dat zij dus eigenlijk door de Nederlandse regering of Nederlandse politieagenten als migranten gezien werden. En de regering Kok trok in 1999 30 miljoen gulden uit voor steun aan de slachtoffers en hun familie. Het verhaal dat Lala Wuis beloofde door te vertellen, leverde al een tentoonstelling op. De lange schaduw van het verleden in het voormalig kamp Westerbork. Een theatervoorstelling Rugzak vol wantrouwen, waarmee

altijd rond 4 en 5 mei. Soms stond het haar in het gezicht. Ze was laatst in Eindhoven. Staat er in de winkelstraat een bord. Zo'n billboard. Er staat erop, ben jij volgende Hitler? Zij met dat bord de winkel in, spugend van woede. Welke gek heeft dat buiten gezet? En wisten ze wel wat die man haar familie had aangedaan? Het bleek een advertentie voor Secret Hitler, een bordspel te zijn. En toch kan het zo kwetsend zijn voor mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Hè? Dat zijn gewoon trauma's, naoorlogse trauma's, die generaties op generaties worden doorgegeven en zij als kind van slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog ook mee heeft gekregen vanuit de verhalen van haar vader. Dus natuurlijk is het ontzettend pijnlijk om dat ook te horen. Beste luisteraars, ik ga eerst naar het lied en daarna gaan we naar commercial break en nieuws. Blijft u vooral luisteren en geniet ervan.

0: Money Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
2: Digitale radio, FahonFM.nl.
3: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
4: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Spekman, ziet in de stakingen van Rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot 981 miljoen euro. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot 412 miljoen euro. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536322447 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.
6: Beste luisteraars, goedemiddag. Sunewalesajanu namaskar, ram ram. Welkom in de uitzending en wat fijn dat u luistert. Ik ben Roosie.

Ja, beste luisteraars. Goedemiddag, Sunewalisajino, namaskar, raam raam. Voor degene die nu intunen. Wat fijn dat u weer luistert. En vandaag weer primetime Rani Kikani op Vahon Hindustani Radio. Ja, beste luisteraars, ik ga stiekem richting einde van mijn uitzending. En ik hoop dat jullie hebben genoten van de uitzending. Ik ga wel en nog één ding delen voordat ik ga afsluiten. Wil ik toch wel nog één ding gedeeld hebben. En dat is het volgende. Binnenkort is er weer moederdag. Hè? Volgende week moederdag. En in dat kader. En dan wil ik toch nog wel iets leuks daarover vertellen. Maar we gaan eerst toch even naar muziek. En daarna ga ik jullie in elk geval meenemen, omdat ik dus ook iets vond over moeder- en dochterretretes. En toen dacht ik, daar wist ik niet zoveel van. En ik wist helemaal niet dat dat gedaan werd in Nederland. Maar toen dacht ik, maar dat is interessant. Misschien ook heel leuk voor jullie. Dus dacht ik, ik ga het ook met jullie delen. Nou, beste luisteraars, ik kom er zo even op terug. Laten we nu even naar een mooie chutney luisteren. En dan gaan wij daarna even vertellen wat er allemaal te doen is. Hè, met moeder en dochters en waarom. En wat het oplevert vooral. Hè. Nou, tot zo, beste luisteraars.

0: What's this smirk?
1: What is what?
0: What's this here, so? Oh. Explain, Mark. Let me hear.
1: I can tell you the truth. You sitting? I had an emergency at work and I had an allergic reaction.
0: Allergic reaction, Mark?
1: Yeah, allergic to the ear.
0: This is what you can do, Mark. This is what you can do. Go on. Go on. Go on.
2: Babes.
3: Not every story ends in pain.
4: Sometimes it ends in a woman finding her strength and walking away.
5: So love you, be you, and choose you.
6: Nou, dat zag er heel gaaf uit. Prachtige nummer. En in ieder geval over vrouwelijke kracht. Hè? Over je eigen regie pakken. Ontzettend gaaf. Ja, beste luisteraars, wat ik net vertelde. Hè? En, even kijken of dit goed gaat. Ja, even kijken. Almost. Ja, we moeten even wat meer... Ja, beste luisteraars, zoals ik zei, voor de mensen die nu intunen, Sunniwala Sajjana Namaskar, Ram Ram, welkom. En beste luisteraars, ik ben Rosita Gide Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime op Vahon Hindustani Radio, Rani Kikahani. En we gaan het ook hebben over de Rani's, want volgende week is het Moederdag. En ik heb ook nog een verhaal, een artikel meegenomen over moeder-dochterrelaties en de trends die er allemaal zijn. In ieder geval één trend, dat wil ik wel met jullie delen, over de moeder-dochter-retraites. En zo krijgen dus met cacao-ceremonies, vrouwencirkels, fotoshoots proberen moeder en dochters hun band te versterken. Het is altijd heel fijn om dochters, of ja, banden te versterken tussen moeder en dochters. En we weten eigenlijk hoe belangrijk moeders zijn in het leven van dochters. En dat het voor moeders soms heel lastig is om hun dochters ook los te laten. Maar ook soms daardoor dus ook de regie blijven houden op het leven soms van dochters. En soms kunnen ze daar, als ze dus inderdaad met elkaar heel veel tijd doorbrengen. En in dit geval op basis van retretes of zo, dan krijg je wat meer inzicht. En dan ben je misschien wel in staat om een andere relatie, als moeder en dochter met elkaar opnieuw te verbinden. Dat zijn zaken die je leert. En hoe gaaf is het eigenlijk, hè? En ik maak geen reclame voor. En nou ja, een retraite of zo. Maar ik vond het wel interessant, hè? Het is altijd interessant en verrijkend om daarover te lezen. Of van te leren. En wat er allemaal te doen is. En eigenlijk met het doel, hè? Het is maar een middel. Maar het doel is eigenlijk om jezelf en degene waar je om geeft beter te leren kennen, om daardoor vanuit de kennis die je dus eigenlijk vergroot, eigenlijk je relatie groter maakt, intenser maakt, beter maakt. Hè, dus vanuit die hoedanigheid dacht ik, oh, dit lijkt me toch heel erg leuk en fijn om dat met jullie te delen. Want op moeder-dochter-retraites leren moeders hun vooral loslaten. Zo begint het. Hè? Want Rianne van Egveld, zij is 50, komt uit Muiderberg. Die ging met de dochter naar een moeder-dochter-retraite, waarvan zij zei van, ze zag het aanvankelijk echt niet zitten om mee te gaan. En ze weet nu dat zij haar dochter niet in alles hoeft te voorzien. Want je moeder wil zorgen. Je hebt natuurlijk altijd gezorgd als moeder voor je kind. En dan maakt niet uit hoe oud ze is. Als moeder wil je blijven zorgen. Ik heb zelf ook een dochter. En ik merk ook bij mezelf, wil jij altijd het beste voor je kind. En Soms vergeet je dat het ook volwassen wezens zijn die eigenlijk heel goed voor zichzelf kunnen zorgen. En als moeder wil je daar toch in blijven voorzien. En deze mevrouw, Rianne van Egveld, die vertelt dat de moeder-dochter retraite in de natuur, zonder telefoon, slapen in een tent, dat klonk niet bepaald aanlokkelijk. Ze wilde zelfs liever thuis blijven om te studeren voor haar geschiedenistoets. Na dagen aandringen van haar dochter besloot ze het over een andere boeg te gooien. Toen zei ze dat ze niet hoefde te gaan en zij het hele weekend zou afblazen, wilde ze dus toch mee. De druk was er vanaf. En het is nu 3 jaar geleden dat Rianne van Egveld samen met haar en toen nog 13-jarige dochter, ik vind het toch wel knap hè, dat je met je 13-jarige dochter op retraite gaat. Naar een rite of passage weekend voor moeders en tienerdochters op een landgoed in Limburg, georganiseerd door een organisatie. Ik zal hier geen reclame maken, maar gewoon dat er een retraite blijkbaar was in Limburg van moeders en tienerdochters. En daar nam zij dus deel met haar tienerdochter. En haar dochter kampte al jaren lang met angsten. En Rianne, de moeder dus, vond het moeilijk om haar te steunen. Voordat zij zwanger was van haar dochter, heeft zij bij 20 weken zwangerschap een baby verloren. Dat is wat ze vertelt. Daardoor is zij altijd ontzettend bang geweest om ook haar dochter, dus de dochter die wel levend geboren was, te verliezen. Dan heb je een soort van angst. Dus als je een kind verliest, vroeg overlijden, dan bouw je allerlei angsten op om ook je volgend kind te kunnen verliezen. En die angst, die kan je eigenlijk op onbewust niveau indirect ook aan de baby doorgeven. Dat realiseren heel veel mensen dus zich niet. Want ze zegt ook, daardoor is zij altijd ontzettend bang geweest om ook haar kind, haar volgend kind te verliezen. En zij vreesde dat zij haar angst op haar heeft overgedragen. Wat eigenlijk helemaal klopt. Want we weten dus ook, en tegenwoordig, door allemaal nieuwe kennis, nieuwe onderzoeken, weten wij dat moeders hun eigen trauma's, noem je het, hun eigen angsten, ook zaken die je meeneemt uit vorige generaties, kan je zo overdragen in een zwangerschap aan je kinderen. En ze hoopte dat het weekend dus hen dichter bij elkaar zou brengen en misschien ook iets zou losmaken. Ik vind het wel toch fijn dat moeders dat ook aandurven om dit ook aan te gaan. Het is toch een uitdaging. Maar uit liefde voor je kind kan je dat toch besluiten om te doen. Door wat ik ook eerder zei aan het begin van de uitzending. Om de relatie in dit geval met je kind te verbeteren. En in Nederland is het aanbod aan moeder-dochtersretraites de afgelopen jaren flink gegroeid. Er zijn er inmiddels tientallen verspreid door het hele land. Voor moeders met dochters onder de 10 jaar, voor moeders met pubers of voor moeders met volwassen dochters. Er worden cacao-ceremonies, vrouwencirkels en fotoshoots ingezet. Een retreat kan een magische bedding waar heling plaats kan vinden zijn. Of een soort mini-vakantie waarin jullie je band kunnen versterken en jullie authentieke zelf kunnen ontdekken. Ik heb maar even gekeken, want en het zijn helemaal niet zulke goedkope retreats. Ze kunnen variëren van 500 tot 600 euro. Een weekend heb ik het over. Best wel prijzig. En ik hoop daarom dat deze retraites echt de moeite waard zijn in het verbeteren van de verbinding wat je dan op dat moment zoekt. En eigenlijk laten we hopen dat het verbeteren van duurzame verbindingen zijn. En dat het dan zoveel geld kost dat het ook echt op de lange termijn ook heel veel oplevert. Het ene weekend richt zich op het verbeteren van de communicatie tussen moeder en puberdochter. En het andere juist op samen stil zijn en mediteren. Maar het doel is steeds hetzelfde. De band versterken, vieren of verdiepen. Het is misschien wel een heel goed idee met elkaar dit te doen. Ja, dus als je nog misschien een hele leuke moederdag cadeautje zoekt, is dat misschien helemaal geen gek idee, zou ik maar zeggen. Zij, dus Rianne en haar dochter, zijn als moeders al eerste rolmodellen. Oh nee, dat zegt niet Rianne. Zij zijn Agnes IJsing uit Zutphen zegt dat zij als moeder de eerste rolmodellen zijn voor hun dochters. Opgeleid is zij als jurist en nu al 10 jaar eigenaar van een zo'n retreat. Een weekend vol verbinding wat ze aanbieden en haar dochters van 17 assisteert hen daarin. En tijdens zo'n weekend voor moeders en dochters tussen de 12 en 18 jaar staat de puberteit centraal. En hoe blijf je communiceren met je dochter terwijl zij zich van je los probeert te raken? Hè? Want als moeder wil je vasthouden en als dochter wil je je eigenlijk los wringen van je ouders. En hoe kan je je dochter, hè, in dit geval, zo goed mogelijk begeleiden tijdens de reis van rups tot vlinder? Hè? Want de rupsje, dat wordt een vlinder, die wil wegvliegen. En hoe kan je haar daar het beste in begeleiden? En op zo'n openingsactiviteit laten zij moeders door de dochters naast elkaar te zetten op volgorde van jong naar oud. Niet om een oordeel te vellen over leeftijden, maar om te laten zien dat elke vrouw in elke levensfase belangrijk is voor ervaringen. En belangrijk is en ervaringen te delen heeft. Hè, dus ze zijn allemaal belangrijk, ongeacht welke leeftijd. Ze hebben allemaal bij te dragen. Ze hebben allemaal iets te leren aan de ander. Moeders hebben zoveel wijsheid om door te geven. En daar zijn zij niet elke dag. En wij staan eigenlijk als mensen daar helemaal niet bij stil. Dat moeders heel veel wijsheid hebben. En die wijsheid willen zij doorgeven. En daar zouden wij iedere dag bij stil moeten staan. Over de moeder-dochterrelatie is veel gezegd en geschreven. De band wordt vaak aangeduid als mooi en uniek, maar staat ook bekend als intens. Soms heb je een hele goede, hele intense relatie. Je hoort heel vaak zeggen, ja, ik ben vriendinnen met mijn dochter. Wat ook niet helemaal oké is. En als je kijkt naar een systemisch, vanuit systemisch denken we een wijze, is dat niet oké. Omdat de dochter een eigen plek heeft en de moeder een eigen plek. En daarin kan een dochter niet echt een vriendin zijn, maar blijft toch de dochter en de moeder de moeder. En dochters hebben vaak gemiddeld meer contact met hun moeder dan zonen. Maar dat contact gaat daarom ook gepaard met meer spanningen, blijkt uit Amerikaans onderzoek onder ruim 150 moeder-kindparen. De band tussen moeders en dochters kan zeker complex zijn, maar of die ook uniek is, valt te betwisten. Dat zegt hoogleraar Marianne Bakerman Kraanburg. Zij is hoogleraar aan de Portugese Universiteit ISPA en de Chileense Universiteit San Sebastián. En zij is gespecialiseerd in hechting en ouder-kindrelatie. En zij zegt, er is meer onderzoek gedaan naar moeders en dochters dan naar vaders en dochters. Dus dat is moeilijk te vergelijken. Volgens haar is er geen wetenschappelijk bewijs dat de moeder-dochterband per definitie specialer of anders is dan de relatie tussen moeders en zoon of vaders en dochter of vader en zoon. Ook moedercoach en retraitebegeleider Marjolein Vos uit Zutphen had een complexe relatie met haar moeder. Zij zegt dat zij als kind niet de aandacht had gekregen die zij nodig had. Hierdoor maakte het haar klein en deels deed ze alles voor haar om maar een beetje liefde te krijgen. Nu organiseert zij ook Menarche Weekends voor moeders en dochters van 9 tot 13 jaar, waar ze kunnen werken aan verdiepen van hun relatie. Met onder andere acro-yoga. En dat is een vorm van yoga waarbij beoefenaars elkaar optillen. Nou, zie je dat al doen? Ik hoop niet dat de dochters ook hun moeders optillen. Want als de kinderen zijn tussen 9 en 13, dan denk ik, hoe dan? Wie tilt wie op? Een sharing circle en een bonte avond. Ook haar eigen moederschap is nog steeds niet altijd makkelijk, zegt ze. Ze zegt, ik zag dat ik opnieuw heel hard mijn best deed, maar nu voor de liefde voor mijn dochters. Dus doordat zij dus een minder goede relatie met haar eigen moeder had. En deed ze ontzettend haar best om een goede moeder te zijn voor haar eigen dochters. En dus daarmee dus eigenlijk ook frictie kan ontstaan in de relatie. Dus als je ontzettend je best doet. En terwijl het helemaal niet hun taak is om hun liefde te hebben, van een moeder om aan de dochters op deze manier de liefde te geven. Haar dochters zetten zich soms heel erg tegen haar af, wat heel begrijpelijk is. Want zo vinden ze haar werk dus eigenlijk verschrikkelijk en gênant. En het enige wat ze op dit moment zeker weten in het leven is dat ze niet willen zijn zoals hun moeder. En dat is best wel vreselijk, hè? Want dat is gewoon weerstand bieden in wat de moeder doet. En ze heeft therapie gevolgd om beter met die afwijzing om te gaan. En goede moeder is niet iemand die alles goed doet, maar iemand die naar zichzelf durft te kijken, zegt zij. Tijdens retraites merkt ze dat ze niet de enige is die worstelt. Want moeders hopen tijdens het weekend hun band met hun dochters te versterken. Maar soms wil een dochter gewoon met een andere, willen gewoon met andere meiden spelen. En dat kan moeilijk en confronterend zijn, maar ook dat hoort bij een moeder-dochter band. Loslaten is een belangrijk thema tijdens de moeder-dochter retraites. Aan het einde van de retraites vormen de moeders een haag van een van de organisaties, waar de dochters één voor één doorheen lopen. Dus de moeders vormen een haag en de dochters lopen één voor één erdoor. Een symbolisch moment, want je geeft je kind het vertrouwen om haar eigen pad te bewandelen op weg naar vrouw zijn. Dus eigenlijk wat ze dan doen, is de moeders die vormen een haag, de dochters lopen daar doorheen, de weg van kind naar volwassen zijn, kind naar vrouw worden, van vasthouden naar loslaten, zou ik het bijna willen benoemen. Tijdens de moeder-dochterdagen, die coach en familieopsteller samen met haar dochter organiseert bij haar thuis. In Korthof laat ze de dochters en moeders naar elkaar toe lopen om hun grenzen te ervaren. Daarna wordt de dochter gevraagd zich 180 graden om te draaien, zodat zowel moeder als dochters kunnen ervaren hoe het loslaten voelt. Nou, dan gaan we even terug naar drie verhalen te vertellen. Verteld te hebben van drie verschillende retraites, hoe dat toegaat. Bij al die verschillende retraites gaan we even terug naar Rianne. En die kreeg op de retraite in Limburg de opdracht haar dochter in een kringgesprek toe te spreken. En zij vertelde haar dat zij alle vertrouwen in haar had, in haar dochter. Rianne vertelde dat zij alle vertrouwen in haar dochter had. Dat ze ook zonder haar wel haar weg in het leven vindt. En dat zij altijd naast haar zou staan, maar haar niet meer te stevig vast zou houden. Dat is toch wel een heel mooi gebaar, zou je zeggen. Want loslaten gaat niet alleen over afstand nemen, beste luisteraars, maar ook over verwachtingen bijstellen. Dat je eigen verwachtingen durft bij te stellen. Zoals ook René van Houten uit Rotterdam, die 5 jaar met haar dochter van 7 naar retraites gaat. Dat is best wel vaak, hè? Van Houten, zwangerschap was niet gepland. En de eerste jaren van alleenstaande moeder vielen haar zwaar. Alle verantwoordelijkheden kwamen op haar af. En zij kon het heel lastig, hij vond het heel lastig dat zij zich ooit meer even kon terugtrekken, maar altijd een klein wezentje om zich heen had. Ze kon zich niet echt terugtrekken. Tijdens de retraite kon ze even op adem komen. Ze gebruikt haar retraites om even op adem te komen. Alle alledaagse praktische zorgtaken zijn er dan even niet, zegt ze. En leert ze minder druk op de relatie te leggen tussen moeder en dochter. Zij weet nu dat zij met haar dochter niet in alles hoeft te voorzien, zoals drukke sociale activiteiten of samen knutselen. Dat is niet aan mij besteed, zegt ze. Op zo'n weekend trekt haar dochter voor die dingen naar de begeleiding of andere moeders toe van hen. En dat is helemaal prima. Voor rust en veiligheid komt ze naar haar moeder. Tijdens moeder-dochter-retraites staat regelmatig het veranderende lichaam centraal, zoals de menstruatiecyclus. In sommige gezinnen is dit nog steeds een moeilijk onderwerp. Terwijl dit zo'n belangrijk moment is waarop meisjes kunnen leren blij te zijn met hun lichaam. Om dat gesprek op gang te brengen, vraagt een van de retraitebegeleiders moeders hun eigen ervaring met menstruatie met een groep te delen. Een van de begeleiders zegt dat hij nooit had bij stilgestaan dat je menstruatie ook kunt vieren. En die na 3 jaar geleden samen met haar dochter, toen een 13-jarige dochter, deelnam. Want toen haar dochter na de retraite ongesteld werd, hebben zij dat uitgebreid met elkaar gevierd. Het is goed om met meisjes over dit soort dingen, dit soort onderwerpen te praten, maar dit hoeft niet per se de moeder te zijn. Ook de vader kan dit doen. Moeder-dochter allebei. Dat moeder en dochter allebei vrouw zijn en menstrueren is niet bepalend voor de relatie. Ze kunnen karakter en gedeelde interesses net zo goed bepalend zijn. Het is een ontzettend mooi initiatief en zolang de invloed van de vader niet wordt onderschat. Het gaat niet alleen om de relatie tussen moeder-dochter, maar het gaat ook om de relatie tussen dochters en vaders. De band met de moeder staat niet op zichzelf. De relatie tussen de vader en de moeder werkt direct door in hun veilig en verbonden zijn van het kind en hoe het kind zich voelt. En dus ook hoe het zich tot de moeder verhoudt. Hetzelfde geldt voor de weekenden voor vader en zoons. Want die zijn er dus ook. Die ook worden georganiseerd. Maar dus ga ik ook als het vaderdag is, wil ik daar ook bij stilstaan. En met activiteiten als speurtochten en houthakken. Ontzettend waardevol zulke 1-op-1 tijd tussen ouder en kind. Maar wie de band echt wil versterken, kan het beste met het hele gezin op retraite. Voor Rianne, want daar begonnen wij mee, was de retraite een goede ervaring. Zowel zij als haar dochter hebben sinds de retraite meer vertrouwen in zichzelf en elkaar gekregen. En hoe erg haar dochter er eerst ook tegenop zag, afgelopen maart had ze zelfs haar jongere zusje, nu 14 is, overgehaald om ook naartoe te gaan. Die heeft het alleen iets anders beleefd. Ze vond het iets te zweverig, zegt ze. En volgende keer gaan ze liever een weekendje met haar vader op pad. En die is altijd een luxe hotel. Dus niet altijd. En het is niet voor iedereen weggelegd, die luxe hotels. Beste luisteraars, ik ga heel graag naar een leuk nummer toe. En daarna, beste luisteraars, wil ik heel graag... Ik hou het even kort met muziek. En dan ga ik heel graag afsluiten.

0: faces.
1: Ja, beste luisteraars. Ik ben gekomen aan het einde van de uitzending. Ik hoop dat u met veel plezier heeft kunnen luisteren naar de uitzending. Primetime Rani Kekani of Fahon Hindustani Radio. En beste luisteraars, we hadden vandaag een prachtige uitzending met onwijs mooie chutneys en met een aantal luchtige onderwerpen. Ik hoop dat u heeft genoten. Ik hoop dat u, als u vragen heeft en opmerkingen heeft, dat u dit kan mailen of appen. En als u wilt mailen, kan dat naar info@fahonfm.nl. En beste luisteraars, ik zou zeggen tot volgende week. En volgende week zal weer aandacht zijn voor actualiteiten, voor onze cultuur en ik denk ook weer een interview. Dus beste luisteraars, blijft u vooral luisteren naar Radio Fahon. Dus nogmaals, dank beste luisteraars dat u de tijd heeft genomen om te luisteren. Dit was Rosita Girjasing op onze eigen Fahon Hindustani Radio. Sunewale Sejino Aapke Shukriya. Ram Ram. Goede Havis. Namaskar. Ik wens jullie een hele fijne zondag. Veel plezier, veel gezelligheid. En tot volgende week. Beste luisteraars, dit was Rosita Girjasing met Primetime op Fahon Hindustani Radio. Dag, dag.

0: presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Fahon Hindustani Radio. Ja, beste luisteraars, u raadt het niet. Ik heb vandaag een hele bijzondere gast in de uitzending. Dat is niemand minder dan Anita Hanuman. En we gaan vandaag praten over haar event Sari Walkathon, die op 28 juni aanstaande wordt gehouden. Zij is in de uitzending, dus we gaan haar meteen in de uitzending halen, beste luisteraars. Hallo Anita.
1: Ja, goedemiddag Rosita. Dankjewel voor de uitnodiging en goedemiddag luisteraars.
0: Ja, hoe is het met jou vandaag?
1: Ja, goed hoor. Goed.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ik heb aangekondigd, hè, de Sari Walkathon. Wat is dat eigenlijk voor de luisteraars die dat niet weten? En kunt u zichzelf ook even voorstellen aan de luisteraars die u nog niet kennen?
1: Ja, inderdaad. Ik ben Anita Hanuman, oprichter van Stichting In Your Light Foundation. En een van onze doelstellingen is het India's cultuur promoten in Nederland. En dat doen we door middel van een jaarlijks evenement. En dat is nu de Sari Walkathon. Hiervoor hebben we de India Day Holland georganiseerd. Mensen die ons kennen. 11 editie hebben we gedaan. En nu zijn we overgestapt op de Sari Walkathon, inderdaad. En wat dat is, wat dat inhoudt, dat is gewoon ons erfgoed wat we dan hier voortzetten. En we vormen een soort platform met vrouwen van niet alleen Hindustanse afkomst, maar van alle culturen. Dus vrouwen van andere culturen hebben ook de mogelijkheid om die dag met de sari te lopen.
0: Wat bijzonder. Ja, en hoe is het idee eigenlijk ontstaan?
1: Ja, het idee is ontstaan. Wij doen ook projecten in India. Mm-hmm. Wij doen vrouwenprojecten in India en Suriname. En onder andere in Amlapuram hebben we vrouwen die aan textielproject werken. En die kwamen op het idee van een sari walkathon. Dat hebben ze daar wel eens georganiseerd. En ik neem veel ideeën van hun ook mee naar Nederland en naar Suriname. Nou ja, en toen ik stopte met de India Day Holland, omdat dat te intensief was. Mm-hmm. Toen dacht ik, het idee van hun is best wel interessant. En hier ook om het in Nederland voort te zetten.
0: En ik hoor jou zeggen, toen de India Day Holland stopte, dan kriebelde het toch wel om met eigen cultuur nog steeds te blijven overdragen.
1: Ja, zeker. Ja. Zeker. Het is het erfgoed wat we hebben meegekregen en ook doorgeven aan de volgende generatie. Dat is de intentie. Hè? Mm-hmm. Het is, en dit is zo op een luchtige manier en zichtbaar.
0: Ja.
1: Dat zien doet geloven ook. Hè? Dus het groeit. Het is de derde editie nu.
0: Ja.
1: Dus we hopen dat dit gewoon zich zal verder voortzetten, uitbreiden. En het is een uniek evenement in Nederland. Dus
0: Dat klinkt als ontzettend gaaf. Ik ga daar zo meteen mee door. Alleen, ik zat, u vertelde net, hè, projecten in India en Suriname. Kunt u iets meer vertellen over het project in Amlapuram en hoe dat daar was en hoe dat daar aan toe gaat? En hoe dat eigenlijk. En u heeft het naar Nederland gebracht en vervolgens ook naar. En de wens is ook naar Suriname. Als u daar ook iets over zou kunnen vertellen.
1: Ja, misschien voor de luisteraars even duidelijk. Mm-hmm. Ons doelstelling is. We hebben drie hoofddoelstellingen. Het vrouwelijk ondernemerschap ondersteunen en kindereducatie. Dat doen we in India en Suriname. En in derde doelstelling is het India's cultuur promoten. Dat doen we uitsluitend hier in Nederland.
0: Mm-hmm.
1: Dus zo is het dan in Amlapuram. Daar hebben we textielprojecten lopen. Want we ondersteunen daar kinderen, meisjes die nog naar school gaan. Mm-hmm. Die hebben interesse om verder in de textiel te gaan. En ik kom jaarlijks daar op projectbezoek. Dus zo is het een beetje tot stand gekomen.
0: En begrijp ik het goed, u zegt ook, hè, kinderen en meisjes en in ieder geval educatie geven. Hoe prachtig is het om zeg maar ook het erfgoed te behouden en op deze wijze het ook daarin, hè, door te blijven geven, maar ook naar verschillende continenten. Dus ook in Nederland, hè, als dat een van de hoofddoelstellingen zijn.
1: Ja, ja. Dat is zeker zo. En kijk, ik kom met ideeën. En dat kan je alleen maar realiseren als je de mensen ook mee hebt. Hè? Net als nu, vandaag krijg ik de gelegenheid dit op de radio te delen met de mensen. Ja. Want het zijn leuke ideeën, maar je moet ook de juiste mensen achter je hebben. Hè?
0: Ja.
1: En ik ben het, ik stel het heel erg op prijs. Hè? Onze cultuur is best wel rijk. Ja. Aan de cultuur, dus waarom niet?
0: Ja, ja, zeker. U heeft helemaal gelijk. We hebben natuurlijk een prachtig cultuur. En ja, dat is toch een hele mooie manier om het te blijven doorgeven. Hè? Dat wij daar heel ontzettend waarderen en tegelijkertijd doorgeven ervan. En als u zegt, hè, ook in Suriname en in Nederland, hoe wordt het eigenlijk ontvangen?
1: Ja, kijk, overal is het toegankelijk voor mij. En mensen, de vrouwen vooral, die kijken gewoon met hoop en blij als ik er ben.
0: Ja.
1: Want in India wordt het zo ontvangen, in Suriname ook.
0: Ja.
1: En kijk, hier moet het zich verder gaan ontwikkelen. Als we hebben over de sari walk, hè, en die doen voor de vrouwen. Maar bijvoorbeeld in Suriname, ik ben actief in Nikeri, in Nieuw-Nikeri. Ja. En de vrouwen die kijken gewoon uit als ik er ben en als er iets daar wordt georganiseerd.
0: En in, organiseert u in Suriname, zeg maar, in, heeft u daar iets voor die vrouwelijke ondernemers, vertelde u?
1: Ja, ja.
0: Dus, en misschien meisjes. Ook,
1: ja, misschien ook duidelijk. Luisteraars, we hebben onlangs een center laten bouwen bij het ouderlijk huis van ons. Het is niet zo groot, maar het is laagdrempelig.
0: Ja.
1: En daar hebben we al een vrouwengroep. Die komen daar niet met regelmaat, maar projectmatig. Als er iets is, dan organiseren we daar wat. Nu bijvoorbeeld op 2 mei gaan we Moederdag Special daar organiseren.
0: Ja.
1: En dat is bedoeld dan voor vrouwen die het minder hebben en die iets met moeder en kind willen doen. Dus we hebben iets, zoiets voor hun georganiseerd. Ja, en dat is wel leuk. En wij stimuleren, het centrum moet zich nog gaan ontwikkelen.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij stimuleren ook vrouwen die een expertise hebben en die ooit naar Suriname gaan met vakantie en naar Nikeri gaan. Dan vragen we van, joh, als je daar een workshop wil geven of een lezing, dan hebben we de ruimte ter beschikking.
0: Oh, wat interessant, hè? Maar ook ontzettend inspirerend. U vertelde ook, ja, dat, daar ga ik helemaal op aan, hè? Want in, in mijn programma Rani Kikahani, stellen we zoveel mogelijk vrouwen in hun verhalen, hè, zetten we ook in het licht. En als u dan zegt van, ja, dit een van de, hè, het project is, een van de doelstellingen is, hè, om vrouwelijke ondernemers ook centraal te stellen, meisjes, kinderen en ons erfgoed ook te promoten. En wat ik zo mooi vind is dat u zegt van, ja, ook vrouwen die het minder hebben. En we hebben dus die 2 mei ook een moeder-dochterdag of in ieder geval moederdag speciaal.
1: Moeder en kind.
0: Hè, en dat er is. En dat op deze wijze toch een heel mooi ode aan, aan het gezin en ook mensen die dat minder hebben. Dus eigenlijk ook op projectmatige basis. Prachtig, ik vind het best wel inspirerend als je dat ook op deze manier vertelt. En wellicht ook heel veel mensen geïnspireerd raken door dit idee, hè?
1: Ja, dat is het eigenlijk, hè, om mensen, en mensen, ik word ook geïnspireerd door mijn omgeving en dan heb je de drive ook gewoon door te gaan, hè?
0: Ja.
1: Want we doen het niet alleen, hè. Het is altijd, op de juiste moment kom je dan de juiste mensen tegen.
0: Ja.
1: En die helpen weer een handje verder. En dat is zo fijn, hè?
0: Ja, en ook de kleine dingen, hè? Het hoeft niet groot. Ja. Maar u zegt ook, we hebben daar een initiatief. En het hoeft allemaal niet zo groot te zijn, maar toch zo'n groot impact maken.
1: Ja, dat is zeker belangrijk. Dat mensen zich gelukkig kunnen voelen en dat ze ook het gevoel hebben dat ze erbij horen.
0: Ja.
1: En niet daarom in Nkeri zijn we heel laagdrempelig ook bezig. Dat we gewoon iedereen hoort erbij. Hè? Dus en het is niet ook alleen voor hun bestaan hoor. Het is voor alle culturen staan we open.
0: En uw event hè, in Nederland. Dat is dat is dus in Koog aan de Zaan. En mijn vraag is, heel vaak zijn dit soort events in Rotterdam, Den Haag en Utrecht, weet je, Amsterdam.
1: Hoofdsteden.
0: Ja, precies, hè, al die randsteden. En ik vind het wel heel bijzonder dat er ruimte is, ergens anders. Hoe komt dat dan, dat u dat daar wilde gaan houden?
1: Ja.
0: Want het is ook een mooi gebied.
1: Ja, in eerste instantie, ik woon al vanaf de jaren 90 in Zaanstreek. Dus ik vind waar je woont, hè, dat is fijn als je een bijdrage kan leveren. Mm-hmm. En afgezien daarvan, Zaanstad heeft zulke mooie plekjes. Een van de plekken is dan de Zaanse Schans. Ja. Dus ik dacht van, we gaan het gewoon hier starten. En het is fijn toch als het cultuur verspreid in Nederland is. We hoeven niet iedere keer naar Den Haag of Rotterdam.
0: Yeah.
1: Het klopt dat de meeste bestaan die kant wonen, maar de Sari Wokkenten, het is voor iedereen. Het is niet alleen voor Hindustanen, maar het is voor alle culturen. Yeah. En daarom dacht ik van waarom niet aan de andere kant dan?
0: Yeah.
1: En al de Hindustanen van Den Haag komen dan één keer per jaar naar Zaanstreek om de mooie Zaanse Schans te bezoeken.
0: Ja, dus het is eigenlijk win-win wat u zegt, hè?
1: Ja.
0: En het is inderdaad, ik heb de foto's mogen zien. En de foto's zijn prachtig. En hè, met alle met bruggetjes en water en huisjes. Dus het ziet er inderdaad een hele mooie manier om uw stad ook op deze manier te promoten, hoor ik.
1: Ja, dus dat is het. De stad, de cultuur. En het is ook een uitstapje, hè? Ja. Voor vele mensen is het misschien een afstand, maar goed.

0: die saris en zo met elkaar te draperen. Dus het is gewoon een mooie dag onderling.
1: Ja, precies. En het is een Indian Light Foundation. Hoe is deze erbij betrokken?
0: Sorry?
1: Indian Light Foundation?
0: Ja.
1: Ja, want het wordt georganiseerd, toch?
0: Ja, door Indian Light Foundation.
1: En hoe is dit gelinkt met u?
0: Ja, ik ben de oprichter van Stichting Indian Light Foundation.
1: Ja, en vanuit die hoedanigheid doet u dit, hè?
0: Ja, klopt.
1: Mooi.
0: Ja, maar goed, ik doe het met anderen. Ik ben het initiatiefnemer en oprichter van Stichting Indian Light Foundation. Maar ik doe het wel samen met mijn bestuur en een aantal vrijwilligers.
1: Ja, en u vertelde dat dit event is al voor de derde keer. Hoe is het ontvangen? Hoe is het ervaren door de mensen die meededen? Maar ook de mensen in de regio. Wat vonden ze ervan?
0: Ja, fijn. Want ik heb wel ook niet Hindustaanse mensen gehad die hebben deelgenomen. En wat ik zei, het moet een beetje bekendheid krijgen. Dus het wordt wel goed ontvangen, hoor.
1: Ja.
0: Mensen zijn ook heel enthousiast en vinden het wel interessant. Dus ik moet zeggen, de publiciteit vorig jaar was goed en dit jaar gaat ook wel goed.
1: Mm-hmm.
0: En kijk, qua aantal zeg ik niet dat het er is wat ik wil, maar, maar dat gaat langzaam wel groeien, denk ik.
1: Ja. Ja, en u vertelde, het is meteen een event waar echt verschillende culturen bij elkaar mogen komen. En in ieder geval met sari, en u gaat het over het draperen en met elkaar wandelen. Wie doen er allemaal mee? En kan iedereen zich aanmelden hiervoor?
0: Ja, natuurlijk. Het is laagdrempelig. Vrouwen van alle culturen, kinderen kunnen meedoen, mannen kunnen ook meedoen.
1: Ah.
0: Kijk, ik zie mannen misschien niet in de sari, maar ik heb zelf onze broeder Rayman heb ik een keer gehad in een kurta. Dus,
1: ik wilde net vragen, wat had hij aan?
0: Een kurta, hij had een kurta aan. Dus, ja. Mannen zijn ook welkom om de vrouwen te supporten. En er komen ook wel vrouwen die niet meelopen.
1: Ja.
0: Maar dan blijven ze rustig bij het restaurant gewoon zitten.
1: Ja.
0: Het is een buitengebeuren en in de tuin daar bij restaurant Kathmandu.
1: Mm-hmm.
0: Die zijn heel gastvrijheid. We worden daar ontvangen. Er is binnen. Als je je wil verkleden en buiten kun je zitten. Dus ga je meewandelen, dan loop je mee. Wil je gewoon daar blijven zitten, wat drinken, dan is dat mogelijk.
1: Ja, geweldig. En de luisteraars, u zegt inderdaad, als ze willen participeren, kunnen ze zich gewoon aanmelden. En zijn er ook andere organisaties waarmee u samenwerkt? U vertelde net, Indian Light Foundation, die organiseert dit. Doet hij dat soms samen met... Hoe is dat afgelopen jaren gegaan?
0: Ja, ik heb met plaatselijke organisaties en ik zoek ook aansluiting... buiten Zaanstreek, hè? Dus, als ik van deze editie hoor ik wel een aantal vrouwenorganisaties die willen aansluiten.
1: Mm-hmm.
0: Dus echt als organisatie.
1: Mooi.
0: Dus dat geef ik alleen maar toe.
1: Ja.
0: Omdat het ook op landelijk niveau is, is het wel fijn als er ook vrouwenorganisaties of stichtingen, als ze aansluiten, is alleen maar goed. En uiteindelijk doe ik het niet voor mezelf, maar gewoon om het erfgoed te behouden, om te promoten. En hoe mooi is het als we zo draagvlak kunnen creëren dat dit event voort kan gaan.
1: En dan betekent het ook dat wij met z'n allen moeten delen en blijven delen. En u had het over landelijk, dat wij zoveel mogelijk van alle streken en hoeken van het land mensen richting Zaanstreek proberen te krijgen.
0: Ja, hoe mooi is dat En we zijn nu begonnen. Ik weet het ook niet hoe het kan uitpakken, gesteld als we groter worden. Maar nu is het idee gewoon bij Kathmandu te starten, naar de Zaanse Schans.
1: Mm-hmm.
0: En wie weet, als we met andere organisaties praten. Als het even kan, dan zouden we het gewoon in Zaanstreek willen houden.
1: Mm-hmm.
0: Dan, wat ik al eerder aangaf, hè, dan is het een beetje verspreid overal dat er wat gebeurt.
1: Yeah.
0: Maar misschien qua locatie, als het niet haalbaar is, als we groter worden, dan.

0: zo door in Zaanstreek een andere plekje moeten zoeken.
1: Ik vind het wel bijzonder, want ik hoor daar een hele mooie droom. Klopt het?
0: Ja.
1: Want u gaat het over de aantallen. Zijn nog niet waar u van droomt. Maar ook de plek, ja. Het mag wat meer verspreiden. Is dat uw droom en in de toekomst wat u zou willen?
0: Ja, dat het echt een begrip mag gaan worden. En vooral de Sari. Hè. Ik was 16, had ik ooit met een zo'n... Diwali-verkiezing meegedaan en dat viel ik ook in de prijs. En vanaf 10 ben ik zo trots op onze Sari.
1: Ja.
0: En hoe mooi is het niet als dit een succes mag worden.
1: Ja, dat wij ook de Sari, onze Sari, dus blijven eren, eigenlijk hoor ik zeggen.
0: Ja.
1: Die mag ook meer gezien worden.
0: Ja, en het is gewoon een elegant kledingstuk. On stitch, niet op maat. Iedereen past erin.
1: Mm-hmm.
0: En het enige is de kunst om het even te draperen.
1: Mm-hmm.
0: En als je dat weet, dan kan je ermee dansen. Je kan ermee wandelen.
1: Yeah.
0: Dus nu ook. Ik hoorde geluiden dat iemand in een dotiform dit keer de sari zal aandoen. En met gimpen eronder.
1: Oké. Okay. Nou,
0: Ja,
1: dat kan ook, hè. En was het vorig jaar ook zo dat mensen in een sari rondliepen en een gimpen eronder?
0: Ja, ik ook. Ik heb ook mijn gimpen eronder, hoor. Dus leuk. Dus dat is...
1: Dus eigenlijk maar is het ook een hele nieuwe mode, zou het kunnen worden, hoor ik u zeggen.
0: Het is als je eigenlijk misschien heel ouderwets, dan zou je denken, nee, een sari moet je met een mooie slipperschoen of zo.
1: Mm-hmm.
0: Maar tegenwoordig kan het wel. En nu met de sari wokkent het helemaal.
1: Ja.
0: Dan voel je je gewoon vrij om te wandelen.
1: Ja.
0: En het is 5 kilometer, dat valt wel mee, hoor.
1: Zeker.
0: Het is niet echt aanpoten, maar we lopen gewoon relaxed. Dus mensen die echt hard lopen, die hebben er misschien wel moeite mee. Mm. Maar het gaat erom om de elegantie van de sari ook. En ja, dat je heel bewust loopt de sari.
1: Ja, en hoe start inderdaad bij restaurant Kathmandu. Komen er ook echt mensen er naartoe om te kijken, om een beeld te hebben?
0: Ja, mensen komen. Als mensen die vorig jaar hadden we ook, hoor, dat mensen die wisten dat het zou plaatsvinden, ja, dan heb je toeschouwers, hoor. Die gaan ons ook toejuichen van, oh ja, we gaan die oversteken. En dan komen ze kijken wat voor muziek het is. Nee, zeker.
1: Wat heerlijk.
0: Dat zeker, hoor. Mensen zijn wel echt nieuwsgierig. En natuurlijk in plaatselijke krant en media, dat verschijnt het ook.
1: Ja.
0: Dus mensen houden het wel in de gaten.
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, de warmte en energie waarmee dat u dat vertelt, denk ik, oh, ik heb er helemaal zin in om dat ook te zien. En ik kan me zo voorstellen dat als de luisteraars dat horen, dat die ook denken van, oh, maar ik wil dit ook wel meemaken.
0: Ja.
1: En wat een mooi uitje is het. En, en het is 28 juni en dan is het ook... Tegen die tijd hopen we, hè, dat ook heel, ja, dat het in ieder geval zonnig, mooi, prachtig weer is. En dan is het nog beter, hè?
0: Ja. Dus reden genoeg dan om van heinde en verre te komen, toch? Omdat
1: en
0: het
1: te verzamelen.
0: Winter weer is.
1: Ja, zeker. Dan hebben we geen reden om thuis te blijven. Wat verwacht u van de luisteraars?
0: Nou, de luisteraars, ik zou... vragen om het voor te zeggen.
1: Mm-hmm.
0: En gewoon komen kijken hoe het is. En ons ondersteunen dat dit groter mag worden.
1: Ja, zeker. En,
0: ja,
1: ja, sorry, wat wilde u zeggen?
0: Ja, dat ze komen en gewoon meelopen. En iedereen neemt toch bepaald energie ook mee. Hè? Dat het heel leuk mag worden. Dus dat zeker van harte.
1: Ja.
0: Enthousiaste mensen. En kom, loop mee met ons.
1: Ja, en het is gewoon ook nog eens... het is gewoon prachtig dat wij ons eigen kledingstuk... Hè, en wat onze voormoeders en voorouders hebben meegenomen uit India... dat wij die gewoon blijven dragen en voordragen. Ja.
0: Ja, dus mensen, er, mocht het zijn als er mensen zijn die geen sari hebben. Mm. We hebben altijd een stapeltje sari nemen
1: oh,
0: we mee.
1: Oh, dat is ook interessant.
0: Maar dan moeten ze wel van tevoren even aangeven.
1: Ja.
0: Dan, dan mogen ze een leen, hebben ze die dag een leensari.
1: Ach, ja. Ja. En die mogen ze naderhand weer teruggeven.
0: Ja. En het is inderdaad wat je zegt. Hè? We moeten het cultuur echt heel serieus en van harte met heel veel liefde hè, uitdragen. En dan geloof ik ook dat het mooi zal aanslaan.
1: Ja, en laten we hopen dat het in ieder geval dan het Zaanstreek kleurt met alle kleuren. Ja. Hè, en dat het ook nog met onze prachtige Indiase kleding.
0: Ja, ik moet zeggen inderdaad, nu maak ik de mensen hier wel een beetje gek hè, met al die kleuren. Ja. En ze zien foto's van vorig jaar ook. Dus het is wel trots. Ik voel me wel heel erg trots hoor, dat ik het cultuur met het cultuur zo ben opgegroeid en dat ik het zo samen mag uitdragen.
1: Precies, ja. En dat, ik vroeg me af, heeft u nog een boodschap voor de luisteraars? Want ik heb gezegd, u heeft aangegeven, hebben we nog iets nog niet geraakt?
0: Ik zou zeggen, onze website, hè? Ze kunnen onze website, als het goed is, we waren een beetje bezig met wat aanpassingen. Ik weet niet of het ondertussen is gezet, kunnen ze gewoon onze website raadplegen.
1: Ik zag www.indianlightfoundation.org.
0: Daar kunnen ze. Dus daar kunnen ze alle gegevens zijn.
1: En aanmelden.
0: Ja, lukt het niet met de aanmelding, kunnen ze altijd even bellen via de contactgegevens op de website.
1: Ja, precies. Oh, dat is heel fijn. Dat is inderdaad heel fijn. En dan, is het één kleur een rijk geheel op de gimpen, in de sari of de kurta's of wat iedereen heeft in onze Indiase klededracht. En dan gaan we een Zaanstreek heel mooi kleuren.
0: Ja, zeker. Dus bij deze, hè, het oproep aan alle luisteraars nogmaals. Zeg het voort. En ik hoop Den Haag, Rotterdam, Utrecht, iedereen te verwelkomen.
1: Uit alle hoeken. Ja, zeker. Uit alle hoeken. Ja.
0: En als er ook organisaties zijn, hè, dus die zijn ook van harte welkom. Of ze kunnen gewoon apart even contact opnemen.
1: Precies.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze gewoon apart contact opnemen. En dan als organisatie misschien in een heel prachtig tenue verschijnen.
0: Ja.
1: Ja, dat klinkt echt heel mooi. Want als het goed is, en ik hoop dat wij dat ook mogen doen, is dat wij ook met onze eigen organisaties die kant op kunnen komen. En dan in onze eigen tenue ook mogen wandelen.
0: Ja.
1: Dus dat is toch prachtig. Ja.
0: Ja.
1: Dat we op die manier dus eigenlijk ook
0: bijdragen.
1: Ik zou dat ook een stukje cultuur kunnen uitdragen op die manier. Ja. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, en ik ben ontzettend enthousiast, heel blij en om dit gesprek met u gevoerd te hebben. Dus ik wil u heel erg hartelijk bedanken, mevrouw Hanuman, voor dit mooie gesprek. Namens Radio Vagon, namens al de luisteraars en ook namens mij. Ontzettend dank dat u in de uitzending wilde vertellen hierover.
0: Ja.
1: Het is een prachtig doel wat u met uw organisatie nastreeft. En als ik u hoor hè, dat u hoe u bezig bent in India, in Amlapuram en in Nikeri en in Nederland, dan denk ik wat mooi dat u dit ook uitdraagt. Ook niet alleen hè, een erfgoed, maar ook een steuntje in de rug van de meisjes. Maar ook in het kader van vrouwelijk ondernemerschap, dat u dat ook toejuicht en ook helpt.
0: Dus het is een walk, maar het is ook verbinden, ontmoeten, maar het is ook een goed doel.
1: Ja, en voor de Nederlandse vrouwen is het een meet and greet en heerlijk socializen en elkaar ontmoeten ook. Hè?
0: Maar ik wil bij deze jullie ook heel hartelijk bedanken dat ik de mogelijkheid heb gehad om Masegje te doen.
1: Mm-hmm.
0: En alle luisteraars wil ik ook bedanken. En dank voor de fijn gesprek. En ik hoop jullie ook te mogen begroeten de 28e.
1: Zeker, zeker. Dank je wel.
0: Oké, dag hoor. Dag.
1: Dag, dag. Dag.
0: Dag hoor.
1: Dag.
2: Dit is Vahon Hindustani Radio.
3: Advocatenkantoor Anand Ram Sud Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
4: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
5: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
6: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
7: Digitale radio, FahonFM.nl.
8: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
9: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Pekman, ziet in de stakingen van rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot 981 miljoen euro. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot 412 miljoen euro. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden.
8: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
10: दोस्तों प्रोग्राम का शुरुआत तो हमेशा की तरह करते आ रहा हूं वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ एड फिल्म ललकार कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और हमेशा की तरह श्रोताओं को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मा श्री मोहम्मद रफी साहब जी क्या गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है तो इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यही कहते आ रहे हैं कि हैप त्यू नास्ताल थे लीफ कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो खुद को आगे को बढ़ाना है देश को भी आगे को बढ़ाना है कौम को भी आगे को बढ़ाना है तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम सरनामी संगीत कुछ नए नए आवाजें और उसके बाद कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना मजे लेते रहना जहां पर भी हो जी साल में हो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो loves you all and heel veel luisterplezier, hamare full team ki taraf se.

Was the Lion of Beta Ghana from Den Haag, Holland. Ustaroka staat Sri Devinder Singh Siunaji. Ik hoor Jabarjast song mee chuna hoon aaj ke is haseen program ke liye. Aur laate hai hamare Surinam desh ka Jabarjast gayak Asana Rob Label via Ravinder Bhola Singh met zijn nieuwe hit song Pio Pio Raja.

Nederlandse schrijver 1927-2010. Aur Hari Mulisch ne manushya ke bare mein aroki, het bestaan van de mens is een masker van het niets. Zoals onze gezichten maskers zijn van steeds dezelfde doodskop. Het masker is geen schijn die het zijn bedekt, maar een werkelijkheid die het niets bedekt. En de laatste van vandaag ga hij drie. Johann Wolfgang von Goethe, Duits schrijver en dichter. 1749-1832, Johann Wolfgang von Goethe, ik ha hei, menusje, kebarme, hamlo, kebarme, aroki. Het past een mens op leeftijd niet in zijn denkwijze, nog in zijn kleding, de mode te volgen. हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, भी आप कुछ कहावते कुछ उदाहरण सुने जो मनुष्य के बारे में जाता है. U heeft net kunnen luisteren naar een paar zeer leerrijke citaten die over de mensheid gingen. Ja, zo medelijker in Batokomea, Sibikus Sunaya, ki kuch na kuch to zarur hem loke sikhenge na in Batose. Program ko aage badha rahe hai yaro, ek jabardast gaane wali hamare Hollandese ka Iris Chait. तू जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाती है आप सभी को बोल लावे रसिया.

0: Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio. Live vanuit Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Spekman, ziet in de stakingen van de Rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot 981 miljoen euro. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot 412 miljoen euro. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

Beautiful Song, Marjoleine, mijn lieveling. Rajesh Gina, que beautiful was me. Het is een derby aan Amsterdam is. Origineel gezongen door meester Siu Gina. Twaap Chun Hai Yaro van Hindustani Radio par jo torse Sarnami Indian Pop Music aap sun rahe hai aur agla bayan sunane ko ja rahe hai aap sabhi ko geboren in India opgegroeid zo'n beetje in Nederland aur aajkal is Zamanika great singer from Holland the great Lucky Singh ji ke beautiful song aap sunenge Waria

0: ons nooit meer gaan. Waarom Hindustani Radio? Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Spekman, ziet in de stakingen van rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot 981 miljoen euro. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot 412 miljoen euro. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-22.

0: I love you all from the bottom of my heart.
1: Dit is Vahon Hindustani Radio.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Spekman, ziet in de stakingen van rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot €981 miljoen. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot €412 miljoen. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Ja, lijn per heen mevrouw Ursula uit Rotterdam. Mevrouw Ursula, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Mevrouw Ursula, kan haar hele toe. Hem te zoetje dat jullie hele Suriname vlucht zijn. Hem mangen de SLM-belker gepoentje of KLM. Kijk mevrouw Ursula, kon jij...
1: Ik had een verjaardag.
0: Ah, gefeliciteerd.
1: Mijn schoonzoon was jarig. Toen ik wil echt niet naar huis. Ik was een beetje moe hoor. Toen dacht ik, want vannacht heb ik ook slecht geslapen.
0: Oké.
1: Okay. Ik ben zo'n kwartiertje ben ik thuis. Oh ja, ik ga even toch bellen.
0: Aha.
1: Maar ik dacht jullie toch tot 10 uur waren ze jullie open. Toch kon ik inbellen.
0: Nee, klopt. Maar ja, 5 voor zijn we nog reclame herdelen en zo.
1: Oh nee, maar, okay. Anders doen we volgende week toch?
0: Zeker weten. In ieder geval lekker gesproken, leuk. Ik wens je een fijne avond.
1: En ik had ook een mop voor, dat ga ik volgende week
0: doen. Pakkelerie, niet vergeten. Ik hoop dan aan ik ben dat papiertje kwijt.
1: Nee. Ik heb alles opgeschreven al.
0: Nee, prima.
1: Colonkaat speciaal.
0: Ah, geweldig.
1: Hey, no. Ik doe naar de groeten en sorry,
0: geef
1: tot
0: niet,
1: volgende week. Hè?
0: We hebben toch uw stem gehoord en de
1: luisteraars. Ja, fijne avond. Okay. Slaap lekker voor straks. Dag.
0: Dag, jullie ook.
1: Dag.
0: तो आपने सुने अर्जिला जी बहुत देरी सितार की है बहरहाल।

0: Vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Spekman, ziet in de stakingen van rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot 981 miljoen euro. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot 412 miljoen euro. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9763372947। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Pekman, ziet in de stakingen van Rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot €981 miljoen. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot €412 miljoen. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.